0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden.

0: week's hot jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Jam FM. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Alright, I'm ready.

0: metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale aidsconferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien. Daarop stonden 6 Afrikaanse landen op de verkeerde plek afgebeeld. Volgens persbureau Reuters bevatte de kaart een watermerk dat erop wijst dat die met ChatGPT is gemaakt. Het ministerie noemt de kaart een menselijke fout en zegt de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie onderzoeken. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind.

0: this week's Hot Jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale aidsconferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien. Daarop stonden 6 Afrikaanse landen op de verkeerde plek afgebeeld. Volgens persbureau Reuters bevatte de kaart een watermerk dat erop wijst dat die met ChatGPT is gemaakt. Het ministerie noemt de kaart een menselijke fout en zegt de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie onderzoeken. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind.

0: week's hot jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
3: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
2: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
3: bij Jam FM.

0: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Vanaf de komende jaarwisseling geldt in Nederland nu een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat die wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden. En ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne. Bovendien krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Tientallen woningen in Bilthoven zijn uren ontruimd geweest vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind.

know I've said this before, but I'm sure this time

0: Welcome to the land of the grown and sexy. You listen.
1: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
4: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Jam FM. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. De VS bereidde volgens Amerikaanse media nieuwe aanvallen op Iran voor. De Wall Street Journal meldt dat president Trump het leger opdracht zou hebben gegeven een aanval te lanceren die mogelijk al dit weekend kan starten en enkele dagen kan duren. Onder meer Iraanse energieinstallaties worden hierbij als mogelijke doelen genoemd. De plannen zouden met Israël worden afgestemd. Trump zei gisteren dat hij steeds minder vertrouwen heeft in onderhandelingen met Iran. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En vanaf komende jaarwisseling geldt in Nederland een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Want vandaag gaat de wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden. Ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne en krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Geurherinneringen dankzij oeroude bloemen in historische tuin. En Pro en BBA geschokt over PFAS in Amsterdamse Bos. Mijn naam is Hans van der Heijden. De historische tuin in Aalsmeer bewaart al sinds 1978 de oorspronkelijke moederplanten van de Nederlandse sierteelt. Ongeveer 100 vrijwilligers verzorgen er oude kweeksoorten van seringen, rozen en geraniums in historische kassen en op traditionele volle grond. Bezoekers kunnen kennis maken met oude tiltmethoden, handelen via een veilingklok uit 1930 en historische materialen bekijken. Vrijwilliger Klaas Keesen noemt de collectie oude seringen het bejaardentehuis van de soort, waar de struiken ongestoord oud mogen worden. Ook de streekgeschiedenis en het vroegere West-Friese dialect krijgen in het museum op de Praamplein aandacht. En coalitiepartij Pro en oppositiepartij Burgerbelangen Amstelveen, de BBA, maken zich grote zorgen over de omvang van de PFAS-vervuiling in het Amsterdamse Bos. Aanleiding is een publicatie van onderzoeksjournalist Bas Vermont op basis van een verkregen rapport van Tijhuis Ingenieurs uit 2025. Volgens het rapport overschrijdt het PFAS-gehalte in baggerslip op sommige locaties ruim 2 keer de interventiewaarde en wordt de KRW-norm in het water met een factor 10 of meer overschreden. Beide partijen vragen het college om betrokken instanties aan te spreken en maatregelen te nemen om verdere verspreiding tegen te gaan. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
14: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
15: Wij zijn Jam FM.
16: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
17: This is the jamming summer.

0: van 8:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. De VS bereidde volgens Amerikaanse media een nieuwe aanval op Iran voor. Trump zei gisteren dat hij steeds minder vertrouwen heeft in onderhandelingen met Iran. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. En vanaf komende jaarwisseling geldt in Nederland een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat de wet officieel in. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Meer zonnepanelen in Ouder Amstel en werkzaamheden aan het spoor. Mijn naam is Maurice Becker. Steeds meer huizen in Ouder Amstel hebben zonnepanelen. Ruim 32% hebben deze, maar de groei is kleiner dan verwacht. Dat komt door de invoering van de terugleverkosten. Toch blijven zonnepanelen een goede investering, vooral als bewoners hun eigen stroom direct gebruiken. Door werkzaamheden aan het spoor rijden er tot half augustus geen metro's van Duivendrecht richting Amsterdam-Zuid. Metro 50 valt uit en metro 51 rijdt deels. Reizigers kunnen de trein gebruiken of omreizen via Amsterdam Centraal. De Spakkelerbrug blijft tijdens de werkzaamheden ook afgesloten. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.
3: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Sunday. Met Erik van Diemen.

0: meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
7: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
9: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Jam FM. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. 2 van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. Vanmiddag om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een World Pride stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En in coffeeshops krijgen klanten steeds meer waar voor hun geld, meldt het AD. Wiet bevat steeds meer van de werkzame stof THC, maar de prijs is de afgelopen 2 jaar ongeveer hetzelfde gebleven, zo'n 11 euro per gram. Volgens het kenniscentrum Trimpels komt dat door nieuwe kweekmethoden en meer aanvoer vanuit andere landen door legalisering. Sterkere wiet zou niet automatisch meer risico voor gebruikers betekenen, omdat ze er dan minder van nemen. Het weer, het is vandaag zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind.
10: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
11: Ontwikkelaars woningbouwprojecten gevraagd zich te melden en onderweg ontstaan de mooiste gesprekken. Mijn naam is Hans van der Heijden. De gemeente Amstelveen roept ontwikkelaars en initiatiefnemers van woningbouwprojecten op zich uiterlijk 14 augustus aanstaande te melden voor een vooraanmelding van stroomcapaciteit. De regeling geldt voor projecten van meer dan 1 woning die uiterlijk in 2036 worden opgeleverd. Door nieuwe landelijke regels kunnen gemeenten vanaf 1 oktober projecten vroegtijdig aanmelden bij netbeheerder Liander, die uiteindelijk beslist over de capaciteit. Amstelveen wil zo vertraging door netcongestie voorkomen. De VNG pleit voor uitstel van de landelijke deadline, waardoor de aanmeldingstermijn mogelijk later alsnog kan worden verlengd. En in het kader van het internationaal jaar van de vrijwilliger wordt stilgestaan bij mensen die zich belangeloos inzetten voor een ander. Een van hen is Paul Noren, 63, die na 40 jaar in de financiële dienstverlening via het platform Haarlemmermeer voor elkaar als vrijwilliger bij Automobiel begon. Opvallend is dat hij ChatGPT gebruikte om een passende vrijwilligersfunctie te vinden. Paul vervoert mensen naar onder meer het ziekenhuis en de dagbesteding. Volgens hem zijn de autoritten vaak waardevol door de persoonlijke gesprekken die onderweg ontstaan en die zijn leven hebben verrijkt. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 9:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Vanmiddag om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. En in coffeeshops krijgen klanten steeds meer waar voor hun geld, meldt het AD. Wiet bevat steeds meer van de werkzame stof THC, maar de prijs is de afgelopen 2 jaar ongeveer hetzelfde gebleven. Het weer, het is vandaag zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Oudekerkse kunstenaar exposeert en woningdruk blijft hoog. Mijn naam is Maurice Becker. De Oudekerkse kunstenaar Rabbo Ploeger exposeert deze zomer op 2 plekken. In de Nieuwe Galerie in Amstelveen. Ook doet hij mee aan een tentoonstelling in Museum Heerenveen. Die loopt tot 1 november dit jaar. De woningdruk in Uithoren en de Kwakel blijft hoog. Dat blijkt uit een regionaal woononderzoek. Het aantal huishoudens groeit sneller dan het aantal woningen. Vooral mensen met een laag of middeninkomen vinden moeilijk een passende woning. De gemeente Uithoren zegt te blijven bouwen aan betaalbare woningen voor starters, gezinnen en senioren. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je vanaf nu zelf op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. Een film waar al meerdere versies van bestaan, maar nu dan ook een van de beroemde regisseur Christopher Nolan, die recent met de film Oppenheimer ook al een bioscoophit te pakken had, de film The Odyssey. Voor wie het verhaal niet kent, gaat het over de oorlogsheld Odysseus die na 10 jaar strijd eindelijk Troje innam, maar dan verdwaalt en verschillende goden en monsters moet trotseren. Dit omdat hij de heilige gastvrijheid van Zeus heeft geschonden. Na 20 jaar bereikt hij eindelijk zijn thuis, vermomd als bedelaar omdat er allemaal mannen hem staan op te wachten om hem van de troon te stoten. Hiervoor bereidt hij een plan voor om de indringers uit zijn paleis te kunnen jagen en te kunnen herenigen met zijn vrouw en zoon. Met Matt Damon, Anne Hathaway en Robert Pattinson in de hoofdrollen kun je deze versie van The Odyssey vanaf 16 jaar in 2D of IMAX gaan zien. De tweede film waar je deze week nog heen kunt is getiteld The Furious. Een misdaadthriller over de ontvoering van de dochter van Wang Wei. Weer een typisch gevalletje dat de ontvoerders de verkeerde papa tegenover zich krijgen. Als ook de politie corrupt blijkt en dus ook niet wil helpen zijn dochter terug te vinden, neemt Wang Wei het heft in eigen hand. Samen met een meedogenloze, ook al woedende journalist, waarvan zijn vrouw ook al wordt vermist, gaan de twee Furious hoofdpersonen de strijd aan met de ontvoerders in een nogal gewelddadig verhaal waarbij je niet een van de ontvoerders zou willen zijn. De actiefriller The Furious kun je ook vanaf nu vanaf 16 jaar gaan zien in de bioscoop. Deze week 2 films over zoektochten in The Odyssey of de film The Furious. Als jij ook van plan bent een van deze 2 films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom weer heel veel kijkplezier. Dan zien we natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.
1: One of the most exciting cities in the world. Close your eyes and what do you hear?
3: Funk Soul R&B new groove in the mix.
1: It's Jam FM.

0: Met enige vertraging zijn we er dan. Op locatie aan de plas. Nou, Emily, het heeft wat voet in aarde gehad. We gaan het technisch niet uitleggen, want dat snappen we toch niet.
1: Nee, maar we zijn er.
0: Ja, we hebben verbinding.
1: Mooi weer.
0: Ja.
1: Steeds druppelen er wat meer mensen hier binnen op het strand.
0: Ja, want we zitten aan de plas. Onze vaste locatie van de afgelopen jaren waar we geweest zijn. En vandaag voor het laatst even. Want we gaan ook verder hier de dorpen intrekken.
1: Heel leuk.
0: Maar wij hebben nog het genoegen om hier een mooie stranddag mee te maken. En dat was jou nog niet gelukt als presentaties.
1: Nee, de afgelopen jaren had ik steeds slecht weer. Ja. Of slecht. Er is geen slecht weer, hè?
0: Nee,
1: alleen maar slechte kleding.
0: Nee, het is redelijk warm. En we waren blij dat de eigenaar Ingemar hier de parasol neerzette.
1: Ja, want we zitten pal op het zuiden.
0: Ja.
1: En het scheelt wel een graadje of 10, hè, zo hieronder. Ja.
0: Hij zegt, jullie moeten niet zeuren. Heb je eindelijk mooi weer? Maar...
1: Weet je hoeveel mensen duizenden kilometers voor naar de zon rijden?
0: Ja, ik kom er net vandaan.
1: Ja, hoe was het?
0: Ja, het was heerlijk. Ik ben in Valencia geweest en daar zat ik gisteren rond deze tijd nog. We zijn gisteravond teruggevlogen. Dus,
1: nou, lekker.
0: En ik kan hier gewoon meteen weer door op het zand, denk ik.
1: Ja.
0: Dus, heb jij nog wat feitjes voor vandaag om te starten?
1: Ja, vandaag is het World Wide Web Day.
0: Ah.
1: De ontwikkeling van het internet begon in 1989. En dat wordt elk jaar gevierd als de geboortedag op 1 augustus.
0: Oké. Okay.
1: En vanochtend is de beach cleanup begonnen. En dan gaan mensen van noord en vanaf het zuiden naar elkaar toe lopen op het strand om het strand schoon te maken.
0: Alles schoonmaken.
1: En natuurlijk is vandaag de Kennel Pride in Amsterdam.
0: Ja, die hebben ook mooi weer.
1: Jongen. Prachtig weer. Ja,
0: zo.
1: Ja. En het is natuurlijk ook World Pride. En vannacht was Madonna live in Avast.
0: Nee, deze nacht.
1: Oh, deze nacht. Oh, ik dacht vrijdag en zaterdag. Alleen deze nacht. Nou, dan moeten we even checken nog. Maar er wordt gespeculeerd. Iedereen hoopt dat zij ook op een boot staat.
0: Oh, Madonna. Ja, dat zou zomaar kunnen als ze bij het voetbal ook tevoorschijn komt.
1: Ja, dat was ook maar heel kort.
0: En ze was een playbacker, dat weet ik zeker.
1: Ja. En vandaag, 1 augustus, is het Zwarte Zaterdag. En dan weet je het wel, hè, wat er dan is.
0: Ja, ik doe daar nooit aan mee.
1: Nee. Op de weg, vakantieverkeer, in Frankrijk vooral, de Route du Soleil.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, ik weet niet of je daar nou naartoe moet met al die bosbranden.
0: Nou, ik verbaas me erover hoeveel mensen nog die kant op gaan. En een paar jaar geleden was ik in Italië. Daar zat ik permanent in de file. Maakte niet uit wanneer ik waarheen. Dus meestal, het klinkt heel milieutechnisch niet zo goed. Maar meestal vlieg ik liever.
1: Ja.
0: Als dat ik dat hele eind ga rijden.
1: Ja, want jij gaat ook vaak maar een week op vakantie. Want jij bent echt een fervent werker. Harde werker ben jij.
0: Nou, ik heb aan een weekje vakantie heb ik genoeg.
1: Ja.
0: Ik bedoel, de mensen die gaan soms 3 weken weg. En ik ben eraan toe. Die zijn eerst een week om af te kicken. En dan weer een week om bij te komen. Mm-hmm. Nee, laat mij maar gewoon een weekje eruit. En dan ben ik er weer.
1: Ja, nou, dus, hartstikke leuk.
0: Goed, nou, de Start Me Up Show is dan bij deze geopend. We zijn tot aan 12 uur bij je. Daarna neemt de lunch het over. Hoe heet het nou? De...
1: Time for Lunch.
0: Time for Lunch, ik had het al te doen.
1: Nada en Julia.
0: Nada en Julia. En vanmiddag tune in. En ik ga wat doen aan het piepje van mijn koptelefoon. Want dat is ook niet anders. En we gaan kijken hoe we de volgende plaats starten. Nou, volgens mij moet dat automatisch zo gaan. Ja. Dat is het leuke van locatie. Het is niet zo smooth als in de studio, maar met de juiste knopjes.
1: Het is wel funky.
0: Kom je vanzelf. Inderdaad, bij Funky Curtis Mayfield. En Superfly hoor je hier.

0: Curtis Mayfield, Superfly. Jam FM, start me up is het. Als je wat later begint, is het ook wat eerder half elf. Wat zit er zo in je lokale nieuws, Emily?
1: Woningzoekenden kraken pand voor toekomstig AZC. En Duivendrecht is het startpunt voor de Kennel Parade in Amsterdam.
0: Aha.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
0: Nou, je kan meteen door. Volgens mij slaat je het nieuws over ook goed. Ga je gang.
1: Het voormalige kantoorpand aan de Diemelhof 2 in Diemen is gekraakt door een groep woningzoekenden. Volgens de krakers verblijven er ongeveer 40 mensen in het gebouw. De gemeente Diemen en het COA willen het pand vanaf 2027 gebruiken als asielzoekerscentrum. Voor 160 vluchtelingen. Toen de voorbereidingen begonnen, trof het COA de krakers in het gebouw aan. Inmiddels is een juridische procedure gestart om het pand weer vrij te krijgen. Omwonenden zeggen vooralsnog geen overlast te ervaren. De gemeenteraad van Diemen had eerder ingestemd met de komst van het asielzoekerscentrum op deze locatie, vlakbij Duivendrecht. En Duivendrecht speelt ook dit jaar een belangrijke rol tijdens de Kennel Parade van Pride Amsterdam. Veel boten zijn vooraf opgebouwd en versierd aan de Pieter Braaiweg. Vrijwilligers en deelnemers maken de vaartuigen daar klaar voor de tocht door de Amsterdamse grachten. Vanaf de Duivendrechtse vaart vertrekken de boten zometeen richting de binnenstad, waar vanmiddag de jaarlijkse Kennel Parade plaatsvindt. Pride Amsterdam viert dit jaar zijn 30-jarig bestaan. En de Kennel Parade geldt als het hoogtepunt van de Pride Week, die al sinds 8 juli bezig is. Vorig weekend is ook de World Pride van start gegaan. Een internationaal evenement dat eens in de twee jaar in een andere wereldstad wordt gehouden. En nu dus voor het eerst in Nederland. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Ik hoor je zo weer.
3: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer. Verlengsnoer? In the summertime. Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet.

0: Shapeshifters bij Jam FM. Het heette Sensitivity en daarvoor Skate was Bruno Mars en Anderson .Paak. Het is Start Me Up. We komen live vanaf aan de plas, aan de Oude Kerkerplas. Hier in Oude Kerken, als ik over de plas uitkijk. Een mooie rimpeloos wateroppervlak. En een paar mensen pas op strand, hè?
1: Ja.
0: We zijn er gewoon wel vroeg, denk ik. Dus wij zijn bij je. Tot aan 12 uur. En dan gaan de uitzendingen van Jam FM gewoon door tot vanmiddag 4 uur. Dat is echt wel lang. En ja, je hebt even door de krant gekeken of je nog wat dingen opvielen.
1: Ja. Een Canadees dorp is na jaren verlost van rottende vissaus.
0: Oh?
1: Ja. Er stond een visfabriek, een lokale visfabriek in St. Mary's, een kustplaatsje in Canada. En daar werd op een zeker moment zo'n 1,25 miljoen liter vissaus bewaard. Maar die fabriek is al jaren niet meer in bedrijf. En is in verval geraakt, het dak is eraf gewaaid, niet alle muren staan meer overeind en de ramen zijn gesneuveld. Maar die vis bleef daar maar opgeslagen.
0: Oh.
1: Die saus bleef daar maar opgeslagen staan.
0: Mm-hmm.
1: En dat begon lekker te ruiken.
0: Te ruiken, ja.
1: Het was echt verschrikkelijk, zegt burgemeester Steve Ryan. Hij zegt tegen persbureau ANP: probeer de ergste geur van rottende vis ooit voor te stellen en vermenigvuldig dat met 100.
0: Oh, lekker dan.
1: Nou, heb je wel eens rottende vis geroken?
0: Nou, nee, ja.
1: Ja, jij woont in Katwijk, zou moeten.
0: Nou, wij waren toevallig gisteren in Valencia nog op de overdekte markt.
1: Ja.
0: En daar hadden ze alle viskramen bij elkaar gezet. En ja, dan rook je vis. Het was geen rotte vis. Maar
1: nee,
0: dat,
1: maar wel, dat is sowieso al niet lekker in dat warme weer. Dat,
0: nou, het was overdekt met airco.
1: Oh,
0: dus
1: okay.
0: Het was verder wel goed. Het lag op ijs.
1: Ja.
0: Maar ook de gewone reuk van vis is ja, nou niet meteen dat je zegt.
1: Nee.
0: Als dat ding nou helemaal rot is.
1: Ja, zelfs als je thuis een visje bakt dan, en het ruikt, blijft zo hangen. Dat vind ik al niet lekker. Maar ja, dus, maar dat is nu, wordt nu opgelost. Want er is begonnen met de opruimwerkzaamheden. En de vissaus wordt vermengd met mos en aarde in een diep. En daarna opgezogen in een speciale afgegraven gat of een afgraving. Daar wordt het gedumpt.
2: En dat is, maar is het niet zo dat rotte vis eigenlijk alleen maar. Dat verse vis nooit stinkt? Echt een goede vis?
1: Ja, maar ik denk maar dat je wel, als je er veel bij elkaar hebt, dat je wel zo'n ziltige lucht, dat blijf je ruiken, denk ik.
2: Ja, volgens mij is hij dan gewoon oud, die vis al.
1: Ja. Ja,
2: dus een visboer die stinkt, dan moet je
1: niet moet je niet zijn, nee, precies.
2: Nee, dat moet niet zijn.
1: En in St. Mary's dus ook niet, maar binnenkort weer wel. Want dan is, dus, dan is het opgelost. Maar dat kost wel 1,06 miljoen euro.
0: Hopla, dus dan gaan ze die vissaus vermengen en die nog gaan stoppen.
1: Ja, met aarde en mos. En daar gaat de geur blijkbaar een beetje van af. En dan wordt het dus opgezogen in een speciale afgraving gedumpt.
0: Goed verhaal, man.
1: Ja.
0: Maar niet eens.
1: Hopelijk gaat het dan niet zodanig fermenteren dat je op een gegeven moment een explosie krijgt. Of zo.
0: Ja, daar moet je ook niet aan denken. Dat, nou ja, goed. Het was wat ons opviel in de krant. Misschien dat we verderop ook nog wel wat berichtjes vinden. Ja, en er werd ons door de leiding gevraagd om een beetje zomerse muziek te draaien als we hier zijn. Dus ja, dan moet deze Will Downing ook wel meedoen.

0: wilde het allemaal tot, op een aparte manier afkondigen als het Duits is. Hey, Supermax! Laat me zien. De four-wheel Downing en Love Supreme. Het is Start Me Up hier aan de plas. Lekker in het zonnetje, wij lekker in de schaduw. Hè?
1: Ja.
0: We hebben een parasolletje erbij. En ja, we zijn zo nog een heel uur bij je. Sterker nog, dit uur zijn we er ook. We hebben de meer muziekshow vandaag. Met Sax in het volgende uur ook nog wel wat berichtjes en onderzoekjes hebben we ook nog bij elkaar. Hè?
1: Ja.

0: niet beter wist, dan zou je denken dat het thema hitte is. Met Fire van Moose T en Emma Lamford. En met Too Hot van Cool and the Gang.
1: Ik hoorde net een paar keer burning. En dan moeten die mensen hier straks ook op gaan passen. Dat ze niet verbranden natuurlijk.
0: Ja, ze hebben niet een parasol bij zich, hè?
1: Nee, een paar maar.
0: Ja. De meeste liggen lekker gewoon op hun handdoekje.
1: Ja.
0: Op strand. Goed, eerste uur zit er alweer op. Dat gaat snel als je ook wat later begint. Wat zit er straks in je regionale nieuws?
1: Nou, het enige Dirk van den Broek in het centrum van Amsterdam sluit. En minder ponten tijdens Pride vandaag. Omdat het GVB het rooster niet rondkrijgt.
0: Het rooster niet rond.
1: Ja, van de schippers.
0: Oh, die willen natuurlijk allemaal met de
1: Pride. 24 uur. Nee, dat heeft te maken met, maar ja, hoor je zo, tekort aan, aan mensen.
0: Ja, je wil nog even wat te raden over. Ja. Nou, dan ga ik straks heel goed naar je luisteren.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
10: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
12: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïnse droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluidt nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
0: Ik hoef helemaal de temperaturen van Spanje niet te missen als ik het zo hoor. Morgen 29 graden.
1: Mm-hmm.
0: Vandaag.
1: Ja.
0: Goed, we gaan naar het laatste Metropool Nieuws. En Emily had er net al gezegd dat ze het een en ander ging toelichten. Dus ga je gang.
1: Ja. Supermarkt Dirk van den Broek in de Warmoestraat in Amsterdam Centrum is vanaf vandaag gesloten. Als reden noemt de supermarkt dat het lastig is om een relatief kleine vestiging winstgevend te maken. Daarnaast krijgt personeel te maken met toenemende agressie en overlast in de buurt. Stadsdeel Centrum betreurt het vertrek van Dirk van den Broek, meldt een woordvoerder. En ervaren vandaag minder ponten over het ei. Het GVB heeft tijdens een van de drukkere dagen van het jaar het rooster niet rondgekregen. Tussen 10:10 en 8:10 vaart er een pont minder tussen het CS en de Buikslotenweg. Ook tussen het Centraal Station en de NDSM-werf vaart er een pont minder. Dat geldt tussen 10:02 en 10:30. Op beide stukken varen er dan maar 2 ponten in plaats van 3. Het tekort aan schippers bij het GVB is de afgelopen jaren geleidelijk toegenomen. Eerder kon de vervoerder de openstaande vacatures en uitstroom nog grotendeels opvangen. Maar gekwalificeerde schippers zijn steeds lastiger te vinden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Dank je wel weer.
13: This is
14: summer with the station that makes you smile. Jam. This is the jamming summer.
11: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
15: Bailen el oso español.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
9: Geurherinneringen dankzij oeroude bloemen in historische tuin. En Pro en BBA geschokt over PFAS in Amsterdamse Bos. Mijn naam is Hans van der Heijden. De historische tuin in Aalsmeer bewaart al sinds 1978 de oorspronkelijke moederplanten van de Nederlandse sierteelt. Ongeveer 100 vrijwilligers verzorgen er oude kweeksoorten van seringen, rozen en geraniums in historische kassen en op traditionele volle grond. Bezoekers kunnen kennis maken met oude tiltmethoden, handelen via een veilingklok uit 1930 en historische materialen bekijken. Vrijwilliger Klaas Keesen noemt de collectie oude seringen het bejaardentehuis van de soort, waar de struiken ongestoord oud mogen worden. Ook de streekgeschiedenis en het vroegere West-Friese dialect krijgen in het museum op de Praamplein aandacht. En coalitiepartij Pro en oppositiepartij Burgerbelangen Amstelveen, de BBA, maken zich grote zorgen over de omvang van de PFAS-vervuiling in het Amsterdamse Bos. Aanleiding is een publicatie van onderzoeksjournalist Bas Vermont op basis van een verkregen rapport van Tijhuis Ingenieurs uit 2025. Volgens het rapport overschrijdt het PFAS-gehalte in baggerslip op sommige locaties ruim 2 keer de interventiewaarde en wordt de KRW-norm in het water met een factor 10 of meer overschreden. Beide partijen vragen het college om betrokken instanties aan te spreken en maatregelen te nemen om verdere verspreiding tegen te gaan. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: veel energie en zin hebben om daar dan zich helemaal aan over te geven. Dat te gewoon gaan doen. Dus ja. Niet bij een idee te laten, maar gewoon het gaan uitvoeren.
1: Zij het ook
0: en
1: daar
0: verbruik ik mijn geld voor.
1: Als jij de kans had.
0: Dat filmpje, bij dat Griekse dorpje. Dat is een beetje, hoe heet dat, met dat blauw-witte. Wat is dat stuk Griekenland waar je al die witte huisjes met die blauwe luiken hebt? Hoe heet dat? Santorini, ja.
1: Santorini, ja.
0: Ben ik nooit geweest, maar het is onmiskenbaar Grieks. En ja... Ja, je voelt je dan toch helemaal...
1: Helemaal thuis.
0: Helemaal,
1: ja, ja, ik zeg het, als je het weer een beetje mee hebt.
0: Rustgevend lijkt me dat. Gewoon lekker op vakantie.
1: Dan hoef je niet meer weg. Nee. Blijf je gewoon lekker in je jacht.

0: gauw houden van de Spinners. It's a shame, daarvoor the Tower of Power. So very hard to go. Dat is als je het uitmaakt. Hè? Mm-hmm. Wat zit er zo in je nieuws?
1: Nou, een huis kopen in Oude Amstel is eenvoudiger dan een jaar geleden. En de gemeente zoekt kunstenaars voor expositie tijdens Verspillingsvrije Week.
0: Oké, straks meer. Hè? Gaan we horen. Het lokale nieuws. Maar eerst The Night People met Barry White's stem. En de Care.

0: Den Funky, het nieuws van 10:30.
1: Dit is Rob Krabbenbam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. En straks om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Het weer: bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op
0: Ouder Amstel Nieuwsupdate.
2: En na de hoogtepunten van het nieuws hoorden we natuurlijk ook het laatste lokaal.

De 6 maanden van dit jaar konden kopers vaker dezelfde periode te maken met de hypotheekrente. Zien Boers. Even tot en met 13 september.

0: vaker. Zelfde periode te maken met de hypotheekrente. Zien boers 7 tot en met 13 september.
1: De gasten zon niet. Love in the summer.

0: Odyssey was dat. Use It Up and Wear It Out. Lekkere zomerse muziek bij Jam FM. Daarvoor de 3 Degrees Giving Up, Giving In. We komen live vanaf aan de plas. Oftewel, live aan de plas. Met het programma. En we zijn er nog tot vanmiddag 4 uur. En Emily die zat het heel kritisch op de onderzoekjes. Je hebt er weer een paar bij elkaar gevonden voor me.
1: We doen het via Weetje van de Dag, toch? Hè? Zoiets.
0: Ja.
1: En dan staat er... Of je wel of niet in God gelooft, is voor 30-40% erfelijk bepaald.
0: En dan ga jij twijfelen.
1: Ja, nou ja, weet je, er wordt verder niet zoveel uitgelegd. Dus eigenlijk moeten we googlen. Want ik denk dan, ja, dat is gewoon door opvoeding bepaald.
0: Ja.
1: Dus misschien bedoelen ze dat, hè, met je erft dat van je ouders.
0: Ja, maar of je het echt gelooft, dat zal dan misschien in je genen.
1: Ja, misschien moet je de mate van geloof, ergens in geloven misschien wel. Hè, dat je sceptisch bent, is misschien genetisch bepaald. En dat je goed gelovig bent. Ja,
0: ja.
1: Oké. Okay. Als je het zo uitlegt, dan kan ik daar wel mee.
0: Ja.
1: Verder, kan een honingbij 13 kilometer wegvliegen en terugkeren naar zijn korf?
0: Zo.
1: Zonder, ja, heeft ze natuurlijk een ingebouwde kompas.
0: Een
1: wij hebben GPS nodig, want het heeft zo'n bijtje zelf.
0: Dat is wel knap van de bij.
1: Ja. En Italië vergrijst. En dus staat er inmiddels 1 op de 3 woningen leeg. Dus.
0: Oh, nou.
1: Misschien
0: dan
1: moeten
0: toch
1: we daar met z'n allen in. Maar ja, wij bespraken net, Julia is al aangeschoven, dat het zuiden van Europa is toch spannend. Ook als je daar in vakantie gaat met bosbranden en zo.
0: Ik heb al gezegd, juli, augustus ga ik niet meer naar die zuidelijke landen toe. In het begin van het seizoen is dat goed, maar juni denk ik, september prima. Maar juli, augustus is het erg warm.
1: Ja.
0: En aangezien het hier tegenwoordig ook warm is.
1: Ja, je moet eigenlijk, of je moet niks, maar volgens mij is Scandinavië nu ook steeds meer, steeds populairder. Hè?
0: IJsland, Groenland, hoewel daar hebben we Trump...

0: dames voor Time for Lunch komen hier ook aan. Yes. Althans, Julia was er al even, maar Nada is er ook. Dus dat betekent dat we straks met een gerust hart hier kunnen afsluiten.
1: Ja. Ja.
0: Dus, ik hoor Julia lachen ook. Dus is er ook al klaar. Wat hoorden we? Zoom van de Larry Band. En voor de Mary Jane Girls en In My House. Zo. Nog wat toe te voegen?
1: Of nou ja, gewoon... het klonk net een beetje... Ik dacht, hoor ik nou Stevie Wonder, maar...
0: Nee, het was de Fat Larry's
1: een beetje zijn stem. Hè? Ja.
0: En dit is Call Me Bad.

0: Vinnie and the Boys. And heet bracht ons het einde van Start Me Up. We zijn ietsje uitgelopen, maar we zijn ook later begonnen. Dan mag het wel, toch?
1: Ja, Julia, ben je er zeker
0: klaar voor?
1: Weten.
0: Ja,
1: ja, voor ben je er klaar voor?
0: Geen leuke dingen doen?
1: Zeker, zeker. Zomerse hits vooral.
0: Zomerse hits. Je hoort ze straks met Nada en Julia. Wij zijn er de volgende keer weer. En dan zitten we bij de poffertjeskamer.
1: Bij de poffertjes.
0: Maar het is over een paar weken,
1: nice.
0: Hoor.
1: Dus, lekker.
0: Hey, veel plezier, dames.
1: Dankjewel.
0: Doei.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM

0: Jam FM deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reuma-nederland.nl.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïnse droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluid nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandelweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. En op een strand bij het Siciliaanse Ragusa is een chaos ontstaan toen daar ineens bijna 700.000 euro aan contant geld in zee bleek te drijven. Het geld kwam van een motorboot uit Malta die door pech richting de kust dreef. De 3 opvarenden zijn aangehouden. De politie zet het strand af en verzamelde uiteindelijk met hulp van strandgangers 656.000 euro. Het geld is in beslag genomen en waar het precies vandaan komt wordt nog onderzocht. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden.
6: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
8: Madonna verrast met optreden bij World Pride in Amsterdam. Madonna treedt vannacht onverwacht op tijdens het muziekfestival van World Pride in Amsterdam. De zangeres is al jaren een belangrijk icoon voor de queergemeenschap en zet zich al lange tijd in voor LHBTI-rechten. Ze kreeg vroeger veel steun uit de homogemeenschap en zegt dat die onmisbaar is geweest voor haar carrière. Haar optreden past daarom goed bij de viering van World Pride en zorgde ervoor dat de laatste kaarten snel werden verkocht. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: jam your summer with the station that makes you smile.
1: Wij zijn Jam FM.
0: This is the jamming summer.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: vonden jullie deze Summer Madness? In een funky jasje. De basgitarist is een vrouwelijke basgitarist in deze cover, moet ik zeggen, van zo'n instrumentale Summer Madness.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nana en Jules.

0: welkom. Je bent weer terug.
1: Yes.
0: Ik ben blij dat jij er weer bent, want dit scheelt me een hoop nummers.
1: Alleen vanwege dat feit.
0: Nee, het is wel pittig hoor. 2 uur lang playlist met allerlei nummers aanslepen. Ja, is best wel pittig. Jij doet meestal het 2e uur. Ik sta hier nu het 1e uur opener. En dit nummer op de achtergrond is meteen van de jarige artiesten. Het is de enige vrouwelijke bandmember van de band. Zal ik het nog niet zeggen? Herkent iemand dit nummer?
2: Ja.
0: Oh ja, Daniel. Ja, tuurlijk ken jij het. Maar de luisteraar. Haar stem komt nu. Ja, van de, een van mijn favoriete bands uit de jaren 80. Eigenlijk zijn ze al in de jaren 70 opgericht, 76 in Kentucky. Een groep studenten. En zij is jarig vandaag. De enige vrouwelijke bandmember. Misschien herken je dit nummer.
3: Robots, please report.
0: Ze waren al ver voor in hun tijd, hè, dit nummer.
3: Report to the dance floor.
0: Futuristic.

Kaas is 2 miljoen, hè, Daniel? Ja, ik denk het wel. Ja, Freakazoid van de band. Midnight Star. Maar ze hadden ook dit soort nummers.

Ja, dit was hun enige nummer 1 hit van Midnight Star. Maar wie is er nou eigenlijk jarig van deze band? De enige vrouwelijke vocaliste, Linda. Nee, hoe heet ze? Linda?

0: Ja, kennen we deze nog dan? Dit was de Dance Club Klassieker. Ja, Midas Touch. Wie kent deze niet? Trouwens, dit was hun enige hit wat in de Nederlandse top 40 belandde. Dit was Midnight Star. Ja, dit is hun enige hit wat in de Nederland in de top 40 belandde.
1: Klopt.
0: Even een teaser hoor. Maar ja, ik ga toch een ander nummertje draaien. Waar Linda, de jarige artiest van de band, wel te horen is. Mooi duet. Slow Jams. Kennen we deze nog? Happy Birthday, Midnight Star.

0: uit 83 Midnight Star en de jarige vocalisten. Duet hier met Bo Watson en Belinda de jarige Belinda. Ja, een beetje moeite met haar achternaam, Lipcombs. En we hebben nog een jarige. Ja, hier op de achtergrond te horen. Dit is eigenlijk een zanger die begon als acteur in de Nickelodeon-serie. Jij kent hem, Julia.
1: Deze. Drake?
0: Nee.
1: Drake is ook bij Nickelodeon begonnen.
0: Dat meen je niet. Nee, ja, dat wist ik niet. Nou, in ieder geval, deze. Herkent iemand zijn stem? Hij is wel recent een beetje in de muziek doorgebroken, maar hij heeft... ook liedjes geschreven samen met Babyface, Toni Braxton. Hij heeft zelfs inmiddels een Grammy Award gewonnen hier op de achtergrond te horen. Wie herkent zijn stem? Ja, wat kan ik over hem vertellen? Hij begon eigenlijk in musicals. Ja, hij begon in musicals. Geboren Leon Thomas, New York, ja, 1 augustus 1993. Hij is een acteur, zanger, songwriter. En hij speelde dus in Nickelodeon, Victorious. En daarna is hij zich op de muziek gaan richten. Hij bracht een album uit. Maar hij heeft trouwens ook liedjes voor Ariana Grande geschreven, Drake. Oh, daar kennen ze elkaar van. Drake, van via Nickelodeon, denk ik.
1: Ik denk het, ja.
0: Ja. Maar hij heeft dus inmiddels een Grammy Award gewonnen voor zijn album Mad. En daar wil ik een nummertje van draaien. Ga nog één keer Leon Thomas

Eon Thomas, de jarige artiest van vandaag. En met dit album won hij een Grammy Award. Maar hij heeft ook bijgedragen aan nummers voor Toni Braxton. Hij stond vorig jaar North Sea Jazz. Ja, ja. Eon Thomas, happy birthday. En we gaan over naar een man die in de jaren 80 begon als breakdancer. En zijn grootste hit scoorde in de jaren 90 met het volgende nummer.

0: computerspel Grand Theft. Jewel, weet jij nog hoe deze man heet?
1: Mooi verhaal. Oh. Jij bent echt een mooi verhaal. Ja.
0: Daniel, jij?
1: Natuurlijk kennen
0: Daniel,
1: we deze,
0: jij?
1: Maar.
0: Nee, hij maakt gewoon lekkere muziek. Hey, ik ga jullie verrassen met een cover van I'm Every Woman. Hoe vinden jullie?

0: een gedurfde versie hier van I'm Every Woman. Van een opkomende artiest, Adana Duru. Oh, we gaan door naar het nieuws.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 12:30.
2: Dit is Rob Krabbenman met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. En op een strand bij het Siciliaanse Ragusa is een chaos ontstaan toen daar ineens bijna 700.000 euro aan contant geld in zee bleek te drijven. Het geld kwam van een motorboot uit Malta die door pech richting de kust dreef. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Kunst gezocht voor expositie voor over voedselverspilling. De gemeente Ouder Amstel zoekt kunstenaars voor een expositie over voedselverspilling tijdens de Verspillingsvrije Week in september 2026. Kunstenaars uit Ouder Amstel en de regio kunnen werk insturen dat gaat over voedsel, duurzaamheid, consumptie of verspilling. De tentoonstelling is 3 weken te zien in het gemeentehuis. Je kunt je aanmelden via duurzaamheid@ouderamstel.nl of meer informatie staat op samenmakenweouderamstel.nl. Tot zover het nieuws. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer.
2: Verlengsnoer?
4: Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet. Jam.

0: door met de playlist. Een man,
1: ja,
0: een beetje wakker worden, denk ik. Hij begon voor LA Face liedjes te schrijven. Luister maar goed. Maar hij laat zich van de andere kant zien.

0: laat zich hier van de andere kant zien. Deze, hij begon als songwriter voor LA Face van Babyface Records. Herken je zijn stem al? Donald Jones. En hij stond vorige maand samen met Genuine in Londen op te treden. Meestal heeft hij soulnummers, maar dit is een beetje op tempo. Zijn we al een beetje wakker? En straks hebben we een gast. We staan hier nog steeds open lucht. Aan de plas, Ouderkerkerplas, strandpaviljoen, aan de wind. Of was het nou
1: aan
0: in de wind?
1: Plas, aan de plas.
0: Maar aan de wind,
1: nee,
0: in de wind.
1: De plas.
0: Zo heet het adres, ja, Daniel.
2: Het adres is wel goed, hoor.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hey,
1: en de aan de wind is het adres, het strandpaviljoen aan de plas. En het is de Ouderkerkerplas hier waar we zijn, om het complex te maken.
2: En we hebben nog een, echt een aangename verrassing hier.
0: Ja, we hebben nog een zomergast straks die aanschuift in tweede uur.
2: Ja.
0: Paulien
2: Koepak.
0: Paulette. Oh, Paulette.
1: En dat gaat over de problemen met woningen in Duivendrecht, in de flats die daar zijn. Saturnus en dergelijke. En daar gaan we het over hebben, zo met Paulette Koebaks.
0: Oké. Okay.

0: Deze Jamaicaanse band Third World stond gisteren live in Amsterdam. Paradiso. En dit is in de Paul Hardcastle remix. En wat doet Paul Hardcastle? Hij is nog steeds bezig ook als producer. Een soort jazz. Moment, Daniel, weet jij iets meer? Of zit ik je nou voor het blok?
1: Ja, je zit mij altijd voor het blok. Ja. Maar goed, als je
0: daar ben jij goed in, Daniel.
1: Ja, hij maakt nog steeds leuke nummers. En is wel wat meer op de jazzy kant gegaan. En de dochter van hem is ook helemaal in zijn voetsporen gestapt. Dus wat dat betreft is de familie Hardcastle ontzettend druk bezig. Maar ja, dat wist jij nog niet, denk ik.
0: Maar ik heb, wat ik wel weet, ik heb nieuwe muziek voor jullie. Van een songwriter.

0: All Night Long, in een zomersjasje hier gestopt. Originele van Kenny Burke, uit de jaren 80. En dit was in een zomers reggae jasje. Want we staan hier openlucht nog steeds. En de volgende artiest stond ook in de Paradiso. 29 jaar.
1: Juni?
0: Ja, Durard Bernard.
1: Aha.
2: It's Jam 104.9.

0: mooie uithaal, Gerard Bernard. En hij mocht met zijn vader mee als kleine jongen. Ja, zijn vader werkte als audiotechnicus voor Earth, Wind & Fire. En inmiddels heeft hij zelf een Grammy gewonnen, Gerard Bernard. Hij stond ook afgelopen woensdag Paradiso live. Grammy-winning songwriter Gerard Bernard. Hé, hey, ik heb volgens mij nog één nummer over, of niet? Of gaan we naar het nieuws? Het is 58. Hé, hey, mijn playlist. Even kijken. Ja, ik had nog één nummer beloofd voor jullie. Van de jarige artiest Belinda van Midnight Star. We gaan hem gewoon opstarten. Midas Touch.
1: It's Jam 104.9 FM.

0: deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagels...
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
8: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Ashley wist 157.000 stemmen te trekken. Craik is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van de stad. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craik zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. 50.000 mensen, vooral Marokkanen, bereikten Ceuta. Zo'n 2.000 zouden nog in de stad zijn. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. En Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. Het komt vooral door de dalende aandelenkoers van SpaceX. Met een vermogen van naar schatting $684 miljard blijft hij wel veruit de rijkste persoon ter wereld. SpaceX bereikte eerder een piek van $1,33 biljoen, maar het aandeel is sinds zijn hoogtepunt, halverwege juni, nu nog maar een paar dollar meer dan de helft daarvan waard. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Madonna bevestigt komst na geruchten en treedt zaterdag op in Amsterdam. Madonna treedt zaterdag 1 augustus op in Nederland. Dat bevestigt de 67-jarige Queen of Pop zelf op Instagram. Het gaat om haar pop-up show Confessions, georganiseerd ter promotie van haar 15e muziekalbum. De Amerikaanse superster laat zich zaterdag zien tijdens het World Pride Music Festival in Avas Live. Op de line-up van het feest staan ook DJ Honey Dion, die in het verleden al meerdere keren samenwerkte met Madonna. Ze remixte verschillende van haar nummers en draaide al op eerdere promo-eventen van Madonna's nieuwe album Confessions 2. Op het affiche van het tweedaagse World Pride Music Festival van zaterdag staat ook Bieber, Rexha en Paris Hilton. Het evenement vindt plaats op de avond van de Canal Pride. In het geruchtencircuit gaat rond dat Madonna zelf ook op zo'n boot zal staan, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
10: Dankjewel, Nada.

0: your summer with the station that makes you smile.
1: Wij zijn Jam FM.
0: This is the jamming summer.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: In de summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van...

Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hoor mij. Oké, ja, we zijn live hier. Tweede uur Time for Lunch. Welkom dat je hier weer bij bent. Wij zijn aan de plas, maar dat wist je misschien al. Misschien tune je nu pas in, maar heerlijk hier vertoeven aan het strandje. Aan de plas, Ouderkerkerplas. En je gaat heerlijke tracks draaien dit uur. We hebben wel een gast over, nou precies te zijn, 3 minuutjes. En dat is Paulette Koekbaks. En we gaan het hebben over, toch niet zo'n hele leuke zaak in Duivendrecht over woningen. En dat het daar niet zo heel goed mee gaat, als in onderhoud. Dus dat straks. En ik zou zeggen, we

0: Incognito hoorde je hier op Time for Lunch. Heerlijke zonnige tracks hier, dit uur. Always There. En we hebben nu een gesprek met Paulette. Baks. Nee, Koek Baks moet ik eigenlijk zeggen. Welkom, Paulette. Dankjewel dat jij in de uitzending wil zijn. Ja... Ik wilde je wel eerst even voorstellen. Jij bent van Ouder Amstel Anders.
1: Ja,
0: en in die hoedanigheid hou jij in de gaten wat er speelt onder burgers. En ik zag inderdaad ook in jullie programma staan... aandacht voor een veilige woonomgeving. En dan in die zin in handhaven, maar dus ook over woningveiligheid. Daar gaan we het over hebben. Waar gaat het precies over? We hebben het over Duivendrecht.
1: Ja, dan hebben we het specifiek over de flat Mercurius in Duivendrecht.
0: Ja.
1: En daar zijn we door inwoners door benaderd.
0: Ja.
1: Ja, die zitten enorm in de problemen omdat de leidingen springen.
0: Mm-hmm.
1: Het stroomt langs de meterkasten. En het water wat eruit komt is 80 graden heet.
0: Oh.
1: Dus het is echt heel, heel erg gevaarlijk.
0: Dus, ja.
1: Maar als het bij één inwoner springt, gaat het ook naar de verdiepingen daaronder.
0: Ja.
1: Dus het is niet één gedupeerde, maar het zijn gewoon meerdere gedupeerden.
0: Ja, ja.
1: En de woningstichting Eigen Haard doet daar heel weinig aan.
0: Mm-hmm. De communicatie met Eigen Haard is daar...
1: Nou, die is heel slecht.
0: Die is heel slecht.
1: Ja, ja, ja. Inwoners die bellen krijgen geen antwoord. Wordt gezegd, u wordt teruggebeld. Dat duurt 5 dagen. En dan is de meneer of mevrouw ineens om 3 uur al naar huis gegaan.
0: Mm-hmm.
1: Verder er zitten mensen met schade.
0: Mm-hmm.
1: Laminaat is eruit. Keukenblokken zijn losgekomen van de muur. En Eigen Haard zegt dan, ja, dan moet u bij uw inboedelverzekering zijn. En de inboedelverzekering zegt, nee, dan moet u bij Eigen Haard zijn. En zo kom je dus geen stap verder. Er is één gezin, die mevrouw heeft helaas astma. Nou, in een huis met schimmel moet je zeker als astmapatiënt niet blijven.
0: Ja.
1: Die zit nu al 4 weken in een klein vakantiehuisje.
0: Ja, ja. Waar staan zij, zeg maar, als het gaat om hun juridische rechten in deze situatie? Is daar iets, doet de gemeente ook nog iets als het gaat om veiligheid in zijn algemeenheid?
1: Nee, toen ik benaderd werd door inwoners heb ik wel meteen spoedvragen aan de gemeente gesteld.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen, daar is ook adequaat op gereageerd. Maar dat zijn antwoorden die gegeven zijn door Eigen Haard. Nou, dan begrijp je wel, dat zijn antwoorden in het voordeel van Eigen Haard. Nee, we hebben goed contact met de inwoners. We zijn heel erg bezig. We weten dat er een probleem is.
0: Miste actie, denk ik.
1: Maar de actie die komt niet nu.
0: Ja.
1: Ik het parool heb benaderd en daar ook aandacht heb gekregen in het parool. En ook de journalist contact heb gezocht met Eigen Haard. Want het is natuurlijk hoor en wederhoor.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En nu is Eigen Haard in beweging een beetje aan het komen. De inwoners hebben een brief gehad. Maar er zijn nu dit weekend inwoners die hebben tot en met maandag geen warm water. Omdat men geconstateerd heeft dat op nummer 303 er denkelijk weer een lekkage gaat plaatsvinden. En de andere woningen zijn nu van warm water afgesloten. Want ja, de mevrouw die daar woont op 303 is met vakantie. En die geeft geen toestemming om Eigen Haard haar woning in te laten gaan. Dus men kan niks doen. Dus uit voorzorgsmaatregelen, ja, dan maar tot en met maandag geen warm water om te douchen en af te wassen.
0: En ben je gelukkig in het juiste seizoen? Dat het niet in de winter plaatsvindt? Dat is nog een voordeel.
1: Ja. Maar daarbij komt ook dat bijvoorbeeld vanaf november zijn de galerijdeuren al stuk. Er komen allemaal onbevoegd op de galerij. Nou, dat is geen pretje. Zeker niet als je een alleenstaande vrouw bent en je woont daar. Nou, is niets aan gedaan. Werd gezegd tegen inwoners, nee, er staat dat het probleem is opgelost. Nou, dat is dus niet zo. Nou, naar aanleiding van alles wat er nu gebeurd is en ook wat er over geschreven is, gaan ze nu de deuren vervangen, want die blijken verouderd te zijn. Maar ze hopen dat voor het eind van het jaar klaar te hebben. De klacht ligt er al 8 maanden.
0: Oh.
1: Dus dan denk ik, nou,
0: dit
1: kan echt niet.
0: Ja, ja. Om hoeveel huizen gaat het in totaal?
1: Het zijn nu 4 woningen, maar ze gaan, als het goed is, alle woningen controleren, want het heeft te maken met een ring die om de leidingen zit. En
0: eigenlijk
1: is die door de aannemer of oud materiaal gebruikt of niet goed geplaatst. Dus alle woningen moeten gewoon gecontroleerd worden.
0: Mm-hmm. Is er ook zoiets als, of er is nog geen sprake van een structureel achterstallig onderhoud? Is dat al geconstateerd?
1: Nee, op zich houdt Eigen Haard redelijk bij.
0: Ja,
1: wordt goed schoongemaakt aan de buitenkant.

0: de flat er ook redelijk goed uit. Mm-hmm. Maar dit is gewoon een probleem. En een gevaarlijk probleem. Iemand ja. zeggen ook, we hebben het gevoel dat we op een tijdbom leven. Nou, dat is geen prettig gevoel.
1: Nee, dat snap ik. Dus inderdaad, de communicatie lijkt heel stroef te zijn met degene die hier actie moet ondernemen.
0: Ja, maar ook er is ook een inwoner die is een beetje de spreekbuis voor alle inwoners.
1: Ja.
0: Die wordt gewoon niet teruggebeld. Die krijgt geen antwoord.
1: Ja.
0: En die krijgt dan te horen, ja, maar het probleem is toch opgelost? Nee, het is niet opgelost.
1: Ja. Ja.
0: En een meneer, haar buurman, die had ook lekkage. Ja, die heeft geen mobiel. Dus weet je, iemand met autisme. En daar heeft die inwoner gewoon 4 uur voor aan de telefoon gehangen met de diverse instanties.
1: Oh, ja.
0: En dan denk ik, nou, dit kan niet.
1: Nee. En het is nu vakantietijd nu. En gemeente nog steeds in het reces of niet?
0: Gemeente is nog in het reces.
1: Ja.
0: Ik heb wel weer gereageerd op de antwoorden die we gekregen hebben. Dat antwoorden zijn uit de mond van eigen haard. Maar niet uit de mond van de inwoners.
1: Ja.
0: En daar wordt nu een gesprek gaat er plaatsvinden tussen de wethouder en iemand van eigen haard. Om te kijken.
1: Op korte termijn ook?
0: Als eigen haard meewerkt wel. De wethouder is weer terug van vakantie. Dus die is weer in beeld.
1: Ja.
0: Ja, en dan kijken wat de eigen haard wil doen.
1: Ja, ja. Snel actie ondernemen. Ja,
0: ik vind het gewoon een slechte zaak dat je gewoon de pers erbij moet betrekken om een woningcorporatie in beweging te krijgen. Dat zou niet moeten.
1: Ja, ja. Ja, ik hoor het niet te zeggen, maar ik hoor dit. Dit is niet. Ik ben niet verrast, zeg maar.
0: Nee. Ja. Dat was de journalist van het Parool ook niet.
1: Ja, ja.
0: Die zei: dit is een bekend verschijnsel. Alleen eigen haard staat wel bovenaan op het lijstje.
1: Ja, en dat is degene die je nodig hebt.
0: Ja.
1: Ja. Wat wilde ik eigenlijk nog vragen? Wanneer zou er zeg maar met de gemeente nog een gesprek zijn? Tot wanneer is het reces?
0: Het reces is afgelopen 17 augustus.
1: Oké.
0: En dan beginnen onze vergaderingen ook weer.
1: Ja,
0: dus
1: precies.
0: Ik zal er ook in de commissies aandacht voor blijven vragen. Als de problemen niet op korte termijn opgelost worden. Want het risico is dat gewoon morgen weer een andere flat de dupe is van dit euvel.
1: Ja.
0: Ja, en zo blijf je gewoon...
1: Ja, een beetje een rare uitdrukking. Nu dweilen met de kraan open. Ja, maar die kraan hoort nu niet open te gaan.
0: Nee, die hoort absoluut niet open te gaan.
1: Nee, dat is heel gevaarlijk.
0: Ja, zeker omdat het water 80 graden heet.
1: Ja, dat is levensgevaarlijk.
0: En het gaat over de meterkast heen.
1: Ja.
0: Nou ja,
1: elektra en water zijn geen vrienden.
0: Nee,
1: dus, precies. Nee, dat is verschrikkelijk. Maar heel fijn ook inderdaad dat het dus opgepakt wordt. En inderdaad, vervelend detail dat het altijd zo hoog op moet lopen voordat er iets gebeurt.
0: Maar ik was er gewoon echt klaar mee. Zoveel inwoners die ons benaderden van, kunnen jullie misschien iets? Ja, we kunnen iets.
1: Ja, nou heel goed. Inderdaad, hopen dat het snel is. En ook eerder, hopelijk, dan het reces is. Dat er iets moet gebeuren.
0: Eigen haard heeft toegezegd dat binnen 2 weken ze die ringen gaan controleren bij de gedupeerden.
1: Ja.
0: En dan zullen ze verder gaan. Want ze zullen ook de andere flats moeten controleren.
1: Ja. Nou, in ieder geval heel hartelijk dank dat wij... ik moet heel even iets doen hoor, sorry.
2: Wordt in ieder geval aangewerkt.
1: Er wordt aangewerkt, ja.
2: Aan de plas en in Duiventil.
1: Ja, wij zitten
0: zeker.
1: Ja. In ieder geval heel hartelijk dank voor de toelichting.
0: Graag gedaan.
1: En ik hoop met jou mee dat er heel snel actie ondernomen wordt. Ja. Want dit is een onhoudbare situatie, zo te horen.
0: Ja, en jullie bedankt dat ik hier mocht zijn om mijn verhaal te doen.
1: Ja, graag gedaan. Wij werken daar graag aan mee.
3: Time for lunch. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Rob Grammendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. En Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. Dat komt vooral door de dalende aandelenkoers van SpaceX. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Walk of Life, wandelen in de natuur in en rond Amstelveen. Om andere mensen te ontmoeten, in een rustig tempo te bewegen, bij te praten en samen onderweg te zijn in de natuur, wordt iedere tweede vrijdagochtend van de maand van 11 tot 12 uur een Walk of Life in Amstelveen gehouden, onder leiding van een wandelcoach. Deelname is gratis. Walk of Life biedt deelnemers iedere maand een wandeling aan van een uurtje, om samen buiten te lopen in de groene natuur in en rond Amstelveen. Deelnemers kunnen altijd aansluiten, maar ook een keer overslaan. Walk of Life is een landelijke beweging met lokaal georganiseerde wandelingen, om zo mensen samen in beweging te brengen. Meer info is te vinden op de website walkoflife.nl. Tot zover meer nieuws over een half uur, of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel, Nada.
4: Badlaken check.

0: Hot Hot Summer Day, hoe toepasselijk. Ja, we zitten nog steeds in de warmte hier. Ik kom net uit een super warm zuidelijk Spanje, maar hier is het even zo warm. De Sugar Hill Gang, die kennen we natuurlijk van de rappers D-Lite. En in de helaas is de oprichter overleden in 2014 alweer. Dat is ook lang geleden. Ik zat 2024 in mijn hoofd, maar 2014. Big Hank, of Big Bang Hank moet ik zeggen. Ja, we draaien eigenlijk alleen maar zomerse tracks. En ik weet niet, wat is jouw ultieme zomertrack eigenlijk, Nada, vroeg
1: nou,
0: ik me af.
1: Die draai ik al elke week sinds we hier openlucht staan.
0: Oh, echt?
1: Ja, dat is de tune van Summer Madness van Kool & The Gang. Maar elke keer weer een nieuwe uitvoering. Is je niet opgevallen, Ju? Oh nee, je was er ook niet.
0: Ja, ik was er natuurlijk even niet. Maar ik vind het wel lekker ook om en heel toepasselijk om hier gewoon... Ja, we zitten hier aan het water. Mensen, kom gewoon langs.
1: Weet je welke ook toepasselijk is eigenlijk? Holiday van Madonna.
0: Oh ja.
1: Staat dit weekend opeens pop-up in Amsterdam.
0: Ja, maar jij zei net iets bij het nieuws over of ze mogelijk op een boot ging staan.
1: Ja, maar dat is nog niet officieel bevestigd.
0: Was dat nog niet bevestigd door het management van Madonna?
1: Ze staat wel dus in Kavas live vanavond, op een boot misschien wel.
0: Oké. Dat zou natuurlijk ook wel heel erg tof zijn, hè, als ze dat doet.
1: Ik was wel fan van haar vroeger, hoor. Okay, maar dat was in die tijd dat Nile Rodgers nog met haar muziek bemoeide. Ja, toch? Ja.
0: Ja, nee, hij heeft heel veel met haar gedaan.
2: Daniel, klopt. Ja, MC DJ Raiden, die was woensdag in uitzending. En die had vorige week woensdag een meeting in de uitzending met DJ Marcy. Ik kan de naam niet meer helemaal goed herleiden. Maar die staan dus op een boot. Mm-hmm. En die varen dus nu ergens door de grachten van Amsterdam.
1: Met Madonna.
0: En DJ Raiden is daar ook?
2: Ja, DJ Raiden staat daar samen met haar.
0: Wat leuk.
2: En Johan en Andreas.
0: Oh, wat leuk. Maar dat kon nu niet even live gaan dan, Daniel?
2: Nou, wij staan hier live. Dat wordt een beetje moeilijk vanaf twee plaatsen.
0: Nee, precies.
2: Zij maken er een groot feest van. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat op één van die boten, om het spannend te maken, dat Madonna er aanwezig is.
1: Maar is dat nu al begonnen, die Pride? Vanaf 12 of?
2: Vanaf 1 uur, volgens mij. En 12 uur zijn ze in Duivendrecht vertrokken.
0: Ja, dan moeten ze toch live gaan, Daniel, of niet?
2: Nee, dat
0: gewoon
2: kan
0: even
2: niet.
0: Zelf een stream opzetten. Met het mobieltje dan.
2: Er is een eigen stream voor de mensen die dat willen uitzoeken. Er is een eigen stream van de Pride. Dan moet je even googlen, dan kun je die vinden.
0: Oké, ja.
2: Dus laten we dat aan de Pride over. Misschien volgend jaar dat we op de boot gaan staan.
0: Dat zou wel te gek zijn, hoor.
1: Dus die gasten zitten op de boot van
2: Jam
1: FM.
2: Die zitten op de boot, die hebben natuurlijk allemaal hun leren pak aan. En,
0: lachen. Oh, geweldig.
2: Ik zie Johan en Andreas al.
0: Ja, natuurlijk. Die hebben daarvoor getraind, hè?
1: Klopt. Ze zijn helemaal summerproof.
0: Oh, heerlijk. Nou, als we de summer hebben, ik heb een heerlijke track klaarstaan. Jimmy Cliff, Sunshine in the Music.

0: wie hoorde je hier? James Chambers, oftewel Jimmy Cliff. En inderdaad, sinds vorig jaar 2025 niet meer onder ons. 24 november 2025 overleden in Kingston, Jamaica. Je hoorde Sunshine in the Music, Jimmy Cliff. Ja, ik heb nog steeds lekkere, zonrijke nummers klaarstaan. En ja, waar hadden we het nou net over? Nog steeds even over die Pride, inderdaad.
1: Oh ja, dat een paar collega's op de boot staan.
0: Ja, dat is toch wel heel leuk. Ja.
1: Maar ik moet trouwens wel Johan en Andreas complimenten geven. Want afgelopen woensdag, ik weet dat zij een show hebben op woensdag, hè, hier, Jam FM. Ik was op de fiets en ik had mijn koptelefoon op en ik luisterde op de terugweg naar Johan en Andreas. En ik moet complimenten geven, zij draaien wel echt lekker. Ja,
0: ja, ja, was op woensdag. Ja, ja,
1: ja, ja. Ze verrassen mij elke keer met nieuwe tracks.
0: Superleuk.
1: Dus mocht je een keer op woensdag willen luisteren, zeker aan te raden.
0: Oké. Okay.
2: Ja, en dan even voor de luisteraar. Als je dan nu toch zometeen bij de Pride gaat kijken, boot nummer 15, daar zit het Jam FM team op. Dus,
0: leuk.
2: Boot nummer 15, dat is de BLCKHS. Ik weet niet hoe je het moet uitspreken. DJ MC Raiden en Natarsia. Zo is het team. En aangevuld met de Jam FM mannen.
1: Afgetrainde mannen. Summerproof bodies.
0: Summerproof outfit. Oké. Ja. Nou, ik zou zeggen, stuur de foto's maar door voor de socials.
2: Ik denk niet dat ze die echt op de socials willen hebben. Wat zouden nou je collega's bij je ruimte van moeten denken?
0: Ja.
2: Of,
0: nou ja, je kunt het gewoon plaatsen op een verhaal. En dat is dan weer gewoon, dat gaat dan weer voorbij. Dan blijft het niet staan.
2: Nee,
0: hè?
2: Het achtervolg je de rest van je leven.
0: Op een verhaal toch niet?
2: Het komt alles wat jij op het internet zet. Gaat uiteindelijk big data in.
1: I know what you did last summer.
0: Wauw. Ja. Ja. Dus. Nou, we blijven nog even hier vanaf de plas. Draaien we live, inderdaad. Heerlijke, zonnige tracks. Ik heb hier Shabba Ranks, Mr. Lover. Man.

0: Lover Man. Ook zo'n heerlijke zonnige track hier.
1: Hij heeft 2 Grammys gewonnen, hè?
0: Voor 2 stuks, ja. Ja.
1: En wat doet hij tegenwoordig? Hij woont in New York. Genieten van zijn pensioen.
0: Nou, dat gun ik hem dan ook wel. Ja, wij... Live radio, mensen. We blijven erbij. We zijn hier aan de plas. We zijn hier nog tot 4 uur vanmiddag. Na ons ook een heerlijk programma. Tune in. Is zelfs al één van het team gearriveerd. Maar we heel leuk inderdaad live radio maken aan de plas hier. Oude Kerkerplas. Jam FM. Time for lunch nog. Een paar nummers te gaan. Ik heb nog een heerlijke track klaarstaan nu van Rodney Franklin. The Groove. Deed het heel goed in de UK. Kwam zelfs tot nummer 7 in de singles chart. Hij is helaas overleden. Eigenlijk deze maand. 8 juli. Dus dat is inderdaad heel actueel. Ja. En misschien daarom wel mooi om een eerbetoon te doen. Rodney Franklin, The Groove.

0: Je hoorde Rodney Franklin, The Groove. En inderdaad, zeer recentelijk overleden. 8 juli om precies te zijn. Dus dat is dit 2 weken geleden. En ik zie hier inderdaad net... voordat hij gaat zingen hier, zetten we hem gewoon even...
1: On hold?
0: On hold. Ja, nee, we zitten goed. Ja, vrijdag 14 juli 1989 trad hij nog op bij het North Sea Jazz Festival. Want we zeiden hier al van, hey, dit klinkt wel heel North Sea Jazzy. Maar goed, in 89 trad hij nog op. Dat was toen nog in Den Haag. Ik weet niet vanaf welk jaar het Rotterdam werd. Maar ik moet zeggen, ik associeer North Sea Jazz ook nog steeds met Den Haag. Ik ben daar iets van 3 keer geweest in Den Haag. En ik moet zeggen dat ik vind de kaarten zo duur. Dat het me steeds tegenhoudt. Ik vind ze echt niet normaal prijzig. Maar ja, lekker deze. Oeh, we zingen een beetje
1: hier. Ik vind
0: het
1: altijd wel een verrassing. Want je weet vaak niet wie er komen. En dat is best wel prijzig om...
0: Ja, je krijgt natuurlijk wel veel voor je geld. Als in, hè, kies de juiste dag. En je hebt echt wel wat namen te pakken. En wat ik eigenlijk altijd heel leuk vind bij North Sea Jazz... is dat je nieuwe namen ontdekt. Mm-hmm. Dat je denkt van, hé, hey, dit kende ik nog niet.
1: Zoals Leon Thomas, die stond vorig jaar.
0: Ja, dat had jij net, ja, inderdaad.
2: Ja, maar jij had het net even over die oude goede tijd in Den Haag. Dat was een andere sfeer als Rotterdam. Omdat het ook wat kleinschaliger was. Ja. De echte diehards die kwamen daar. En die komen ook nog steeds in Rotterdam.
1: Jij ook, Daniel?
2: Ik ben dit jaar niet geweest. Oh. Nee. Maar ik moet wel zeggen, als je daar naartoe gaat... dan moet je gewoon weten dat het je gewoon een paar honderd euro kost. Want je moet gewoon een weekendkaart kopen.
0: Ja.
2: En dan het op je af laten komen wat er allemaal speelt. Dat weet je van tevoren niet.
0: Het ontdekken, dat vind ik ook heel tof aan zo'n North Sea Jazz Festival. Ja. Dat je denkt, dit keer... Joshua Redman, ik weet niet, dat is niet echt Jam FM, maar wel waanzinnig goed. Die heb ik daar ontdekt. Ja, en het is zo ongelooflijk veel artiesten gezien daar. Maar ik moet zeggen, ik ben nou even niet meer geweest. Nee.
2: Nou, volgend jaar. Goed idee, toch?
0: Alweer een keertje proberen.
1: Sparen.
2: Okay. Trouwens, de artiesten waar jullie zijn geweest in Rotterdam vorig jaar... Die was dit jaar op North Sea Jazz.
0: Jared Lawson.
1: Jared Lawson stond op North Sea Jazz.
2: Ja, die stond op North Sea Jazz,
1: Dat heeft hij echt wel verdiend. Hij klinkt live heel goed.
0: Ja. Hij heeft trouwens een plaat uitgebracht, zeer recentelijk.
2: Nou, dan gaan we die volgende week horen, denk ik.
0: Ik heb even een reminder voor mezelf.
1: Ik ben wel benieuwd of hij weer met natte haar op het podium stond.
0: Ja, hij had haast toen, ja. Ja, dat weet ik nog wel. Ja.
2: Okay.
0: Ik heb nog 2 platen klaarstaan. Nu de Commodores Too Hot Throat Club Mix.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Start de motor! De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste broedertractors.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
14: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor driekwart teruggeschroefd naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen, thuiswerk wordt verplicht, lichten in overheidsgebouwen gaan uit en grootverbruikers moeten fors elektriciteit besparen. Er dreigt volgens de premier een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt. In Amsterdam is de Canal Parade in volle gang. 80 boten varen door de grachten en het is extra druk omdat de stad dit jaar World Pride gaststad is. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen dit jaar. Premier Jette vaart voor het eerst als premier mee. Hij zei tegen het ANP dat Pride zowel feest als protest is, zeker na de aanslag vorige week in Berlijn. Hij kondigt nieuwe wetten aan om de positie van LHBTI'ers te versterken en er komt 35 miljoen euro voor veiligheid en voorlichting. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Bev Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Ashley wist 157.000 stemmen te trekken. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craik zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Geurherinneringen dankzij oeroude bloemen in historische tuin. En Pro en BBA geschokt over PFAS in Amsterdamse Bos. Mijn naam is Hans van der Heijden. De historische tuin in Alsmeer bewaart al sinds 1978 de oorspronkelijke moederplanten van de Nederlandse sierteelt. Ongeveer 100 vrijwilligers verzorgen er oude kweeksoorten van seringen, rozen en geraniums in historische kassen en op traditionele volle grond. Bezoekers kunnen kennis maken met oude tiltmethoden, handelen via een veilingklok uit 1930 en historische materialen bekijken. Vrijwilliger Klaas Keesen noemt de collectie oude seringen het bejaardentehuis van de soort, waar de struiken ongestoord oud mogen worden. Ook de streekgeschiedenis en het vroegere West-Friese dialect krijgen in het museum op de Praamplein aandacht. En coalitiepartij Pro en oppositiepartij Burgerbelangen Amstelveen, de BBA, maken zich grote zorgen over de omvang van de PFAS-vervuiling in het Amsterdamse bos. Aanleiding is een publicatie van onderzoeksjournalist Bas Vermont op basis van een verkregen rapport van Tijhuis Ingenieurs uit 2025. Volgens het rapport overschrijdt het PFAS-gehalte in baggerslip op sommige locaties ruim 2 keer de interventiewaarde en wordt de KRW-norm in het water met een factor 10 of meer overschreden. Beide partijen vragen het college om betrokken instanties aan te spreken en maatregelen te nemen om verdere verspreiding tegen te gaan. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
16: Jam your summer with the station that makes you smile. This is the jamming summer.
17: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
18: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
19: In the summertime.
20: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
21: Tune in at the beach, Jam FM.

0: the Beach, Jam FM. Met Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas.
1: En van harte welkom hier zo'n standpaviljoen aan de plas, Oude Kerkenplas. Is dit weer Tune In at the Beach? En mijn naam is René Tepas, zoals jullie misschien wellicht kennen. En tegenover mij zit...
2: Marina de Beurs.
1: Hey Marina.
2: En tegenover mij zit...
3: Goedemiddag, Richard Koning hier. En welkom op deze 31ste en laatste dag van de maand juli.
1: Zo, wat ja, het vliegt
3: al. Is het 1 augustus al?
1: Ik 1 augustus, jouw klokje.
3: De eerste en ook gelijk ja, de allereerste dag van augustus. Wat tijd vliegt alweer voorbij, jongens.
1: Ja, vandaag zit onze gast al ruimschoots aan de tafel. Die zit al een beetje aan het kijken van wat gebeurt hier allemaal. Hier is al live. Straks praten met hem.
3: Met Bas Mulders. En die is van de stichting Oud Duivendrecht. En dan gaan we ook praten over het verleden, de toekomst en het heden van dit prachtige dorp wat in de gemeente Ouder-Amstel ligt.
1: Maar nu eerst...
0: Tune In, Headliner.
1: Ja, voor de headliner is Richard aan het woord.
3: Absoluut, ja. En korte terugblik op een aantal activiteiten of gebeurtenissen in deze regio van de afgelopen week. Het was de week waarin de eerste bewoners van de nieuwbouwwijk Amstelvoorde de sleutel kregen van hun woning. Woningcorporatie IJmeren heeft 250 van de in totaal 330 flexwoningen opgeleverd op de voormalige parkeerbuslocatie op de hoek van de Holtebergweg en de Passage. Daarmee krijgt de nieuwe woonwijk, die op 7 september officieel de naam Amstelvoorde krijgt, haar eerste bewoners.
1: Toetoe. Dat is toch wel een mooie.
3: Absoluut. Gefeliciteerd natuurlijk alvast.
1: Het klinkt bijna als de omgekeerde wereld, maar toch bleek het echt gebeurd te zijn. De afgelopen jaren gebeurde het regelmatig dat leegstaande gebouwen gekraakt werden door zogenaamde asielzoekers. Maar in Diemen gebeurde het de afgelopen week precies omgekeerd. Medewerkers van het COA konden het pand die was aangewezen als opvanglocatie niet meer in.
3: Hoe dan?
1: Krakers hadden zich namelijk al het gebouw voor zichzelf verschaft als woonplaats.
3: Nou ja,
1: en ja, dit is
2: lekker handig.
1: De ongenoegen van het COA en de eigenaar van het gebouw. En er is een kort geding tussen beide partijen. En dat zal pas in september uitsluitsel geven.
3: Dus tot september zitten de krakers erin.
1: Ja, oké.
3: Lekker dan.
1: Marina.
2: Ja, en het zal velen niet ontgaan zijn dat Amsterdam in het teken staat van de World Pride Amsterdam 2026. Een groot aantal optredens en activiteiten om het te vieren van de LHBTIQA+ emancipatie.
3: Zo letters eigenlijk.
2: Ja, en daarom hebben ze de plus er ook bij gezet. Oh, plus, want anders wordt het helemaal een bekbreker. Maar het vergroten van de zichtbaarheid van de regenbooggemeenschap en het blijven strijden voor gelijke rechten. Daarnaast wil het aandacht besteden aan acceptatie, zichtbaarheid en vooral diverse groepen verbinden met elkaar. Hoogtepunt vandaag is de Amsterdam Pride, dus de Kennel Pride, die om 12 uur van start is gegaan en de route volgt vanaf Oosterdok, Nieuwe Herengracht, Amstel, Prinsengracht en eindigt op het Westerdok. En rond 6 uur is de botenoptocht afgelopen. Meer info vind je op www.pride.amsterdam/event/kennel-parade en dan nog weer een slash. En dan gaan we door met de rest van het bericht. Daarnaast is er dit jaar voor het eerst op de Prinsengracht een World Pride Stadion. Met plaats voor 10.000 zit,

0: tune. Het is weer tijd voor iets opmerkelijks. Want over liefde gesproken, een bijzonder mooie gebeurtenis in Oude Amstel de afgelopen week. Maar daar bracht burgemeester De Roy van Zeudewijn een bezoek aan het diamanten-echtpaar Christianne en Rien Jansen Leust. Ja, het is maar dat je het weet. Ja. Op 30 juni waren ze namelijk 60 jaar getrouwd. En dat verdient zeker een bezoekje van de burgemeester.
1: Mooi hoor.
2: Van harte gefeliciteerd namens het team.
0: Nou, probeer daar maar eens overheen te komen.
2: Ja, nou, dat gaan wij niet meer redden. Nou,
1: ja, daar gaat wel iemand wel overheen redden. Daar gaan we zo in het volgende bericht over. Want, ja.
0: De stelling, hè?
1: De stelling van de week. Dat heeft te maken met het bericht onder het mom. Nou ja, beter laat dan nooit. Het gaat om een ouder stel uit Amerika dat al 64 jaar bij elkaar is. Ja, ja, het kan dus langer. Heeft afgelopen week eindelijk hun onvoorwaardelijke liefde voor elkaar bekroond met het huwelijk. Het echtpaar waarvan de bruidegom, ja ja, daar komt hij, 95 jaar is. En de bruid, iets jonger, 90 jaar. De reden dat ze zo lang gewacht hebben is volgens de bruid dat ze eigenlijk nooit zeker was, ja, of hij wel trouw zou blijven. En nu ze eindelijk die zekerheid heeft gekregen na 64 jaar, durft ze het aan om te gaan trouwen. Ja, de kans dat zij het diamanten-huwelijk gaan vieren is niet zo heel groot, denk ik, gezien de leeftijd. Maar ja, we gunnen ze natuurlijk wel gewoon alle liefde van de wereld en nog heel veel mooie jaren samen.
0: Ja,
1: mooi. Ja, en dat heeft
0: de stelling.
1: Sorry. Daarom de stelling. En ik ga hem eerst aan jullie stellen, maar ook zometeen aan de gast Bas, die zit naast me. Wat is nou eigenlijk iets wat je nog niet hebt gedaan, maar heel graag wat wil gaan doen? Dus kortom, wat staat bovenaan je bucketlist? Marina, eerst jij.
2: Gaat, ik ga je weer als eerste zetten. Hij doet het altijd.
1: Dames, ga voor.
2: Echt, ik heb zoveel dingen al wel gedaan.
1: Dat wat
2: ik
1: heb je nog niet gedaan?
2: Ja, te veel om op te noemen, maar dat kan ik hier op radio niet benoemen.
1: Doe me even iets braafs dan.
2: Voetballen?
1: Nou, dan zie je jongens met een bal, dus misschien ja, kan je
2: ik heb niet de juiste schoenen aan, dus gaat niet gebeuren.
1: Oké, René, wat staat bovenaan jouw bucketlist? Ga niet ook voetballen zeggen, want dat heb je al gedaan.
2: Ja, en dan vooral professioneel voetballen, hè, want ik wilde natuurlijk wel voor betaald krijgen.
1: Nou, dan zou ik niet de Ajax gaan. René, bovenaan je bucketlist.
0: Bovenaan mijn bucketlist. God, dat is een hele goeie. Ja, ik zou het motorrijden wel weer willen oppakken.
1: Ja, maar dat heb je al een keer gedaan. Dus die is al af van je bucketlist.
0: Ik kan niet echt voorzien waar ik nu zeg. De plekken surfen. Ja, nee, ik zie me daar niet zo doen. Ben ik
2: leren
0: niet zo handig
2: zeilen.
0: In. Ja, met een bootje gaan varen. Kano heb ik al
2: blub, gedaan. Blub.
0: Nee, ik kan het niet. Sorry.
1: Nee, ik pas ook even, omdat ik even nu niet te plekken weet.
2: Ja. Ja, je hebt de stelling bedacht.
1: Nou,
2: okay, en dan sluit
1: je op televisie komen.
2: Ah, kijk.
1: Ja,
2: dat heb ik ook al gedaan. Dus,
1: Oké, wel quiz dan.
2: Ik ook. Nou, dat is een aantal jaar terug.
1: Waar was je bij dan?
2: So You Think You Can Dance. Oh. Ik heb ooit meegedaan met audities.
1: Daar kennen we je van.
2: Ja, heb ik mijn 15 minutes of fame gehad, hoor.
1: En René, waar ben jij op tv geweest dan?
0: Bij TV Noord-Holland, bij de FC Volendam. Toen werd ik geïnterviewd.
1: Ja.
0: Dus,
2: ja, en voor het vrouwenvoetbal.
0: Vrouwenvoetbal ben ik ook geweest, natuurlijk op tv. Dus allemaal in een mooi ver verleden.
1: Nou, we gaan zo op die vraag ook stellen aan Bas Mulders van Stichting Oud Duivrecht. Daar kan hij er nu nog even rustig over nadenken. Wij gaan door met muziek.
0: Die is van The Limit.

0: zomaar een praatje met wie, hè? Ja. Er is hier weer iemand aangeschoven van
1: het eigen team. Gezellig. Hij vindt elke week komt hij weer terug.
0: Ja, ik vind gezellig het dat je er weer bent, Sebas.
2: Ja, dankjewel, dankjewel. Ook leuk dat jullie er natuurlijk weer zijn. Hè?
1: Het gaat me wel op, als jij er bent, gaat de zon schijnen.
0: Ja, hij neemt het speciaal voor ons mee.
2: Ja, nou, ben je weer lekker aan het slijmen.
1: Hoe gaat, drankje voor jou, hè?
3: Hoe gaat het, Sebas?
2: Ja, goed. Ik heb lekker weekend.
3: Je hebt een aardige uitzending gisteravond samen met Joost en Tommy gehad. Het is best een speciale dag vandaag, hè?
2: Ja, inderdaad, zeker. En daarom vonden we het met z'n alle drie, met ons drieën, wel belangrijk gisteravond om er wel wat mee te doen.
1: Welke dag, waar hebben jullie wat mee gedaan voor de mensen die niet geluisterd hebben?
2: Ja, het is vanavond, of vandaag is het de Candle Parade. Ja. De Gay Parade in Amsterdam.
1: En we hebben een speciale uitzending van gemaakt.
2: Ja, we hebben een speciale uitzending ervan gemaakt. En we hebben tijdens de normale jammuziek, om het zo te zeggen, hebben we ook dus allemaal van die gay bar classic platen hebben we gedaan. Dus
1: kan je enkele noemen?
2: Wat zei?
1: Kan je enkele noemen?
2: Ja, we hadden Con met Con Can met I Beg Your Pardon. Oh, Boys van Sabrina hadden we.
0: Minty
2: hadden we. Echt wel heel, heel fout.
1: Bij Sabrina dat je dan het geluid uitzette alleen naar de clip keek.
2: Ja, dat is de vraag die je dan altijd weer krijgt. Nee, we hebben echt... het was echt heel gezellig. We hebben ook onwijze lol gehad met z'n drieën. En we hadden allemaal wel leuke invulling in de liedjes die we gisteravond in de playlist erbij deden.
3: Dat is het allerbelangrijkste.
2: Ja.
3: Goed, Richard, als je om je heen kijkt, wat zie je er verder hier aan de plas?
1: Ik moet wel zeggen, ik kwam hier een klein half uur geleden het dorp in gereden. Nou, iets langer. En toen werd ik als... Oh jongens, ik hoop dat het droog was. Want er kwam opeens donkere wolken in de lucht. Maar die zijn allemaal weggetrokken. Tenminste, de donkere wolken wel. De lichte wolken zijn er nog. Maar qua temperatuur en weer is het hier eigenlijk best lekker om te vertoeven. En dat kun je ook wel zien aan het bezoekersaantal wat hier aangekomen is bij de Oude Kerkenplas. Want het is hier aangedrukt. Parasols. Ik zie volgens mij verderop is er ook een feest aan de gang. Er is er eentje jarig. Dus die gaat geloof ik lekkere feestje vieren. En dat gaan wij ook doen. Want we hebben lekkere platen.
3: Oh.
1: En straks daar nieuws. Hij is er al klaar.
3: Je mag smulders. Pan, hè?
1: Lekker.

0: van half drie.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. In Amsterdam is de Canal Parade in volle gang. Premier Jette vaart voor het eerst als premier mee. Hij zei tegen het ANP dat Pride zowel feest als protest is, zeker na de aanslag vorige week in Berlijn. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craig wordt daar de nieuwe burgemeester. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente zoekt kunstenaars voor een expositie over voedselverspilling. En Amstelveen maakt zich klaar voor de sportzomer. 2 WK's in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Martin Rodenburg. De gemeente Ouder Amstel is op zoek naar kunstenaars uit de gemeente en de regio die willen deelnemen aan een expositie over voedselverspilling. De tentoonstelling wordt in september 2026 tijdens de Verspillingsvrije Week 3 weken lang gehouden in het gemeentehuis. Voor de expositie zoekt de gemeente kunstwerken die aandacht vragen voor de thema's als voedsel, duurzaamheid, consumptie en verspilling. Dat kunnen onder meer schilderijen, foto's, beelden, installaties of andere kunstvormen zijn. Meer informatie over de expositie is te vinden op samenmakenwouder-amstel.nl. Maar liefst 2 wereldkampioenschappen vinden deze zomer plaats rond het Amsterdamse Bos. Van 15 tot en met 30 augustus vindt het WK hockey plaats in het Wagenerstadion. Van 24 tot en met 30 augustus is de bosbaan het decor van het WK roeien. Nationale teams uit 60 verschillende landen reizen deze zomer af naar de gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders ziet de sportzomer dan ook als een unieke kans om Amstelveen van haar beste kant te laten zien. Meer nieuws gooi je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer. Verlengsnoer? Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet.
4: Jam in the summer. Tune in at the beach, Jam FM.

0: George Duke. La la la. Heerlijke zomerse klanken hier bij Tune In at the Beach. Welkom terug.
1: Tune In at the Beach. Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
2: Duivendrecht, een prachtig dorp ingeklemd tussen Diemen, Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Oost. Al eeuwen oud met een rijke geschiedenis. Maar ook de toekomst is nog bruisend met nieuwbouwwijken als Amstelvoorde en Nieuw-Giessenhof, waar kort geleden begonnen is met de bouw van de nieuw te bouwen woningen. Om toch ook vooral de geschiedenis en het rijke verleden van Duivendrecht niet te vergeten, is er de stichting Oud Duivendrecht. En bij ons te gast is de archivaris van deze stichting, en dat is Bas Meulders. Goedemiddag, Bas.
3: Goedemiddag.
2: Nou, we mogen van de vooraf zeggen, ik Bas mag zeggen. Tuurlijk. En jij Richard, dat maakt het wel zo makkelijk. Bas, ik heb zojuist in de introductie gesproken over de toekomstplannen van Duivendrecht. Maar toch vinden we het vooral ook belangrijk om de geschiedenis van het dorp en zijn rijke erfgoed niet te vergeten. Waarom vinden jullie dit zo belangrijk?
3: Nou, het is belangrijk om ons erfgoed te beschermen en te bewaren. Voor verschillende redenen. Het laat zien wie we zijn. Een soort identiteit van de mensen die ergens wonen. Zodat je je thuis voelt. En het laat ook zien wat we weten. Mm-hmm. Wat we weten over een boerderij. Over de geschiedenis van een golfcourse bijvoorbeeld.
2: Ja.
3: En ook heel belangrijk wat we nalaten aan ons nageslacht.
2: Ja, want hoe zou je de Duivendrechter kunnen omschrijven? Qua mentaliteit, qua persoonlijkheid. Wat is de specifieke Duivendrechter?
3: Nou, het is altijd een vrij hecht dorp geweest. Vroeger natuurlijk wel meer dan nu. Mm-hmm. Maar dat zie je overal. Maar ik denk de meeste mensen in Duivendrecht wonen er graag. Ze wonen in een dorpsomgeving. Maar toch heel dicht bij de stad. Met alle vervoersmogelijkheden. Mm-hmm. Het is een heel prettige en groene plek om te wonen.
2: Ja, want de naam Duivendrecht, daar zijn een aantal verklaringen voor. Ik heb er twee gelezen. En misschien dat jij weet welke nou het meest van toepassing is of wat klopt. De oudst bekende variant is, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Due Vene Trajectum. Latijnse naam. Dat duidt op een verbinding in een waterrijk gebied. En de andere verklaring die ik teruglas was dat er een Doeve bij de Drecht woonde. Doeve Drecht. Is er iets bekend bij jullie van welke naam nou klopt over Duivendrecht?
3: Nou, de meest ingangbare verklaring is de eerste.
2: Oké. Okay.
3: Want in de tijd van de veenontginningen en ook een beetje daarna was het wat nu het Watergraafsmeer is. Dat was toen een meer. Maar dat was een deels doorwaadbare plek. Als verbinding richting Amsterdam.
2: Ja.
3: Dus je had eigenlijk links en rechts van die verbinding twee wateren.
2: Mm-hmm.
3: En de verbinding was een traject. Dus zo is een verbinding tussen twee wateren, Due Vene Trajectum, ontstaan.
2: Ja.
3: En dat is verbasterd tot Duivendrecht.
2: Ja. Maar hoe komen ze bij die tweede verklaring? Is daar een reden voor te vinden? Of is dat gewoon iemand met een dikke duim die dacht van, nou, Doeve woont bij de Drecht, Doeve Drecht, Duivendrecht?
3: Dat is moeilijk te reconstrueren.
2: Ja.
3: Maar met duiven heeft het in ieder geval niks te maken.
2: Ah, oké. Okay. Dus dat kunnen we helemaal loslaten.
3: Ja.
2: Hey, wie aan Duivendrecht denkt, denkt wel heel gauw natuurlijk aan de Sint-Urbanuskerk. Het is een prachtige kerk. Want het is ook een heel bijzondere kerk. Want het is als een van de weinige dorpskerken twee torens.
3: Ja. Ja, dat is in de tijd ontstaan. Hè, dus zeg maar rond 1869 is de kerk ingewijd.
2: Mm-hmm.
3: 1879. Maar de kerk is eigenlijk, ik heb twee torens, omdat het een beetje een soort rivaliteit was met Ouderkerk.
2: Okay.
3: En die kerk heeft dus maar één toren. Die was er al iets eerder. En om zich te onderscheiden van Ouderkerk heeft de toenmalige pastoor besloten, nou, onze kerk die moet twee torens krijgen.
2: Ah, okay.
3: En zo geschieden.
2: Ja, ja. Dus dat is eigenlijk de enige reden als een soort van, wat jullie kunnen wij beter.
3: Ja, zo zou je het kunnen stellen.
2: Ah, oké. Okay. Is die rivaliteit tussen Ouderkerk en Duivendrecht, is dat er nog steeds of is dat echt van lang geleden? En dat er nu minder is? Of merk je toch wel dat vanuit Duivendrecht toch anders aangekeken wordt naar oude kerkers dan andersom?
3: Ja, het leeft nog wel een klein beetje, moet ik eerlijk zeggen. Van beide kanten. Maar dat neemt niet weg dat mensen in Ouderkerk snappen dat Duivendrecht ook heel veel te bieden heeft. En andersom.
2: Okay.
3: En dat geldt voor mij zeker.
2: Ja, merk ik een beetje uit je verhaal dat vanuit Ouderkerk een beetje van... wij zijn het grote Ouderkerk, dat is het kleine Duivendrecht.
3: Nou ja, zo klein is Duivendrecht
2: niet. Nee, ik zeg
3: het. En zeker in de toekomst komt er natuurlijk een hele hoop bij aan woningen. Maar... Nee.
2: Nee, oké. Je bent de archivaris van de Stichting Oud-Duivendrecht. Wat houdt dat precies in? Waar bestaan jouw taken uit?
3: Nou, de hoofdtaak is het bijhouden van het archief. Met foto's en verhalen.
2: Mm-hmm.
3: En vanuit die functie schrijf ik ook artikelen. Voor onze website.
2: Ja?
3: Maar ook in het Weekblad voor Ouder Amstel schrijf ik elke twee weken een artikel. Duivendrecht, dorp, toen en nu.
2: Ja.
3: En zelf vind ik het ook heel leuk om onderzoek te doen, historisch onderzoek. Mm-hmm. Dus dan pak ik een onderwerp en dan ga ik daar eens kijken wat daar te vinden is in diverse archieven. En daar dan een verhaal over schrijven.
2: Ja, en hoe lang doe je dat al, die verhalen schrijven?
3: Ongeveer 2 jaar.
2: Oké, okay. En is er nog genoeg inspiratie? Of ben je toch al op een gegeven moment tot het einde wel een beetje denk van ja, het wordt wel moeilijker om wat te vinden?
3: Nee, het lukt elke keer weer. Ik heb op dit moment 4 artikelen nog op de plank liggen. Dus ik ben er voor 2 maanden voorzien.
2: Ja. Mag jij niets loslaten over het volgende artikel? Of zeg je nou, je leest maar gewoon de krant?
3: Het sluit altijd aan op de actualiteit.
2: Ja.
3: En over 2 weken is er kermis in Duivendrecht.
2: Ja.
3: En daar ga ik het over hebben. Over de diverse kermissen in Duivendrecht, over de geschiedenis.
2: Nou, hartstikke goed. Dus nog over 2 weken zeker lezen. Wij gaan nu door met een stukje muziek, Renate. Daarna gaan we met elkaar verder praten over onder andere de Stichting Uit Duivendrecht, de toekomstplannen en het Zwarte Laantje en alle beslommeringen eromheen. Komt ook nog wel voorbij. Ja.

0: Will Wheaton en Bridgette Bryant. How do you do? Deze zwoele zomerse dag hier aan Oude Kerk aan de Plas.
1: Tune in at the beach. Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
2: We gaan verder met het tweede deel van het gesprek met Bas Mulders, archivaris van de stichting Oud-Duivendrecht. Voor de muziek hadden we kort gesproken over de historie van Oud-Duivendrecht en ook zijn werk als archivaris, wat dat inhoudt. We gaan het nu vooral hebben over de stichting zelf, Bas. De stichting Oud-Duivendrecht, hoe lang bestaat dat en wat zijn precies de doelstellingen van deze stichting?
3: Nou, de stichting bestaat al sinds eind jaren 90. Ik geloof 1998. Mm-hmm. Hij is toen in het leven geroepen om een boerderij te redden in Duivendrecht, waar de laatste boer van Duivendrecht woonde.
2: Ja.
3: En sinds dat toen heel succesvol is gebleken, want uiteindelijk is die boerderij zelfs rijksmonument geworden en de boer mocht blijven tot hij stierf,
2: ja,
3: heeft de stichting zich hard gemaakt voor het behoud van het groene en kleinschalige en dorpse karakter van Duivendrecht.
2: Ja.
3: En heeft de stichting ook het historisch bewustzijn binnen de mensen in Duivendrecht proberen te vergroten.
2: Ja, is het gelukt? Kan je dat zo stellen?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat veel mensen een interesse hebben ontwikkeld, mm-hmm, voor de geschiedenis van het dorp. En je ziet het ook aan sommige reacties op onze websites.
2: Ja.
3: Of op onze website. Dus ik denk het wel.
2: Maar wat voor reacties krijg je dan? Van zijn mensen die dan zeggen van ik weet dit ook nog wat te herinneren over deze plek in Duivendrecht?
3: Ja, dus soms vullen ze artikelen aan. En soms geven ze ook een compliment.
2: Mm-hmm.
3: En wat ook gebeurt is dat de mensen een e-mail schrijven of contact met ons opnemen omdat ze een persoonlijke vraag hebben.
2: Ja.
3: Een vraag over hun voorouders, mm-hmm, of een vraag over een verdwenen gebouw. En daar willen ze hulp van ons hebben om hen daarbij te helpen.
2: Ja, en waar halen jullie dan zelf die informatie vandaan?
3: Soms weten we het al.
2: Ja.
3: Dus daar is het ook bijvoorbeeld, zit het in ons archief. En soms vereist het ook wel een kleine studie. Of een klein onderzoekje.
2: Is er wel eens een vraag geweest die je geen antwoord kon geven?
3: Dat niet. Je kunt altijd wel iets zeggen.
2: Ja.
3: Maar soms houdt het ergens op. En dan wil je eigenlijk liever nog meer zeggen. Maar dan simpelweg is er onvoldoende informatie.
2: Ja, ik heb jullie op jullie website van Stichting Oud-Duivendrecht staat ook jullie beleidsnota te lezen. Ik heb dat even op mijn gemak rustig doorgelezen. En wat mij dan vooral opvalt is, jullie zijn heel erg bezig inderdaad met het behoud natuurlijk van die historie. Maar ook met verschillende projecten. Ik noem er even eentje, het Dorpsplein in Duivendrecht.
3: Ja.
2: Daar zijn natuurlijk nieuwbouwplannen mee aan de gang. Maar jullie willen het ook wel dat het dat het vrijblijvend is voor iedereen. Hè? Dus ook voor mensen die minder makkelijk toegankelijk zijn. Toegankelijk zijn om daar te kunnen lopen.
3: Ja, de stichting maakt zich sterk voor het behoud van historie, maar ook voor het behoud van de leefbaarheid van het dorp.
2: De leefbaarheid, dat woord zocht ik naar.
3: Ja, leefbaarheid, en dat is heel belangrijk. Op dit moment wordt het Dorpsplein ervaren als niet gezellig, een beetje ongeorganiseerd. Het geeft ook niet altijd een veilig gevoel. En het is niet echt een plek waar de mensen heel graag verblijven. En de Stichting Oud-Duivendrecht die zit in een participatietraject samen met de ontwikkelaar. We zitten samen aan tafel,
2: mm-hmm,
3: en proberen dan ook een beetje de vinger aan de pols te houden.
2: Ja.
3: Zodanig dat het plein de juiste uitstraling gaat krijgen.
2: Mm-hmm. En
3: zoals bijvoorbeeld dat het groen, duurzaam, kleinschalig, dat de mensen er graag komen.
2: Ja.
3: Overzichtelijk, veilig, levendig.
2: Dat zijn ook de wensen vanuit de stichting zelf?
3: Ja, en dat zijn ook, als je de participatiebriefjes hebt een beetje doorgenomen, dan krijg je ook dat soort feedback van de bewoners.
2: Ja, nou weet ik dat ook participatie niet altijd goed uitpakt. We hebben natuurlijk ook een project gehad, volgens mij toen, met de naamgeving van Amstelvoorde, waarin de mensen toen massaal konden meedenken over de naam. En toen bleek het project niet helemaal vlekloos te gaan te zijn. Ben je niet bang dat het hierbij met het dorpsplein ook hetzelfde kant op gaat?
3: Nou, inderdaad. Dat soort voorbeelden gebruiken wij om te zorgen dat het dit keer veel beter gaat.
2: Mm-hmm.
3: We hebben ook wel ervaring, omdat we in, bij de ontwikkeling van Nieuw Giessenhof hebben we ook meegedaan met de participatie. Ja. En dat is heel goed verlopen.
2: Mm-hmm.
3: En we proberen op dezelfde manier ook het dorpsplein op de juiste manier zeg maar de vinger aan de pols te houden.
2: Ja.
3: En dat de... Kijken...
2: Nou, laten we als even iets anders. We hebben in januari hebben we elkaar gesproken. Je was toen bij ons in de studio. Joost Seinstra, secretaris van de stichting, was ook aanwezig. We hadden het toen over, omdat dat toen een enorm hot item was, het eventuele verdwijnen van het Zwarte Laantje. Een historisch plek in Duivendrecht. Door de nieuwbouw zou dat eventueel plannen zijn om te verdwijnen. Maar toen kwam er op een gegeven moment de golfclub. Die had daar een clubhuis. En dat waren plannen van om dat toch als historisch erfgoed, cultureel erfgoed te houden. Wat zijn daarin de ontwikkelingen geweest na januari?
3: Nou, de belangrijkste ontwikkelingen zijn het clubhuis zelf.
2: Ja?
3: Want er ligt nu een collegevoorstel om het clubhuis aan te wijzen als gemeentelijk monument.
2: Ja?
3: Dat is echt pure winst. Tegelijkertijd heeft de eigenaar van het terrein en ook van het clubhuis de gelegenheid om zijn zogenaamde zienswijze kenbaar te maken.
2: Ja.
3: En uiteindelijk eind dit jaar wordt door de gemeenteraad een beslissing genomen. En die wegen dus de eventuele bezwaren van de eigenaar af tegen de monumentale waarde van in dit geval het clubhuis.
2: Ja.
3: En de Stichting Oud-Duivendrecht hamert er steeds op dat je zo'n clubhuis niet kunt zien los van zijn omgeving. En het 1000 jaar oude Zwarte Laantje is natuurlijk wel iets heel bijzonders. Absoluut. Om in de buurt te hebben. En dat wordt een enorme trekpleister. Als dat straks ligt vlakbij Amstelvoorde.
2: Mm-hmm.
3: Daar gaan mensen naartoe, daar willen ze zijn. Daar kunnen ze misschien trouwen als trouwlocatie. Mm. Daar kunnen ze lunchen, daar kunnen ze verblijven. En als dat vlakbij zo'n 1000 jaar oud laantje is, is het natuurlijk fantastisch.
2: Absoluut.
3: En dat heeft niet iedereen die in nieuwbouwwijk komt wonen.
2: Ja, ja. En laatste vraag, Naad. Want jullie zijn een stichting, maar jullie doen het heel vrijwillig allemaal. Maar nou wilde ik graag een oproep doen voor vrijwilligers.
3: Ja, dat geldt niet alleen voor de Stichting Oud-Duivendrecht. Wij kunnen mensen gebruiken, maar als je kijkt in Ouder-Amstel zijn veel meer clubjes bezig, organisaties, stichtingen, verenigingen die mensen kunnen gebruiken om mee te denken, mee te doen, te sparren. En bij deze dus ook inderdaad, als je geïnteresseerd bent in geschiedenis en je wilt een beetje je omgeving leren kennen, dan is het leuk om aan dit soort dingen mee te doen.
2: Absoluut.
3: Je leert ook mensen kennen, je leert je plek kennen waar je woont. En in het bijzonder zijn wij als stichting op zoek naar fotografen.
2: Mm-hmm.
3: Die bijvoorbeeld onze omgeving kunnen vastleggen nu. Want nu is het verleden van de toekomst. En dat is denk ik voor veel mensen ook leuk om dat te doen. Er is gewoon continu foto's te maken van de veranderende en het behoud van ons erfgoed. En ook een aardig voorbeeldje van een vrijwilliger die we zou kunnen gebruiken is iemand die geïnteresseerd is in geschiedenis, maar ook een beetje de Franse taal kent.
2: Uh-huh.
3: Omdat wij hebben het dagboek van de zusters van de Clarisse.
2: Uh-huh. Uh-huh.
3: En het dagboek is deels in het Frans geschreven.
2: Ja.
3: Dus als er iemand is die dit leuk vindt om die dagboeken in te duiken, nou, fantastisch. Mm-hmm. En tegelijkertijd leer je dan de geschiedenis van, in dit geval, die zusters kennen.
2: En hoe kunnen mensen zich aanmelden hiervoor? Als vrijwilliger?
3: Nou, ze kunnen natuurlijk contact opnemen met jullie, maar ze kunnen ook direct contact opnemen met ons. Je vindt ons heel gemakkelijk. Stichting Oud-Duivendrecht. Als je dat intypt, dan kom je zo binnen enkele klikken terecht bij ons. En dan kun je een berichtje achterlaten op e-mail of op de website iets invullen.
2: Absoluut. Ik wil de laatste uitspraak inderdaad, en die vond ik wel heel mooi van je. Nu is het verleden van de toekomst. Die ga ik denk ik maar op een tegeltje plakken, want ik vond wel hele mooie uitspraken. Bas, ik wil je enorm bedanken voor je tijd. En ik hoop natuurlijk dat mensen zich allemaal aanmelden voor als vrijwilliger. Dus www.stichtingoudduivendrecht.nl. Nogmaals dank en wij gaan door met muziek.
0: The Underdog Project en Summer Jam. Tot straks naar het nieuws.

0: presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit.

0: Jam FM deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Online.

0: Tot 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Reuma Nederland.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor 3/4 teruggebracht naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen. Zo wordt thuiswerk verplicht, gaan de lichten in overheidsgebouwen uit en moeten grootverbruikers flink elektriciteit besparen. Er dreigt volgens de premier van Hongarije een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt. De voetbalbonden KNVB en UEFA hebben het vertrouwen opgezegd in FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks dat hij het omstreden WK-investeringsplan alsnog heeft ingetrokken. Volgens de landelijke en Europese bonden is er een fundamentele vertrouwensbreuk ontstaan door de manier waarop het voorstel in achterkamertjes werd voorbereid. De UEFA roept op tot hervormingen binnen de FIFA. De KNVB zegt dat toekomstige besluiten altijd transparant en in overleg moeten worden genomen. En de grootste natuurbrand in Frankrijk in tientallen jaren, die in Gironde, is onder controle. En daardoor kunnen ruim 10.000 geëvacueerde inwoners weer naar huis. Zo'n 12.000 mensen wachten nog op toestemming om ook huiswaarts te keren. De brand is nog niet helemaal uit en de autoriteiten waarschuwen dat de situatie door de wind ook weer snel kan veranderen. In het zuiden van Frankrijk is een andere natuurbrand juist weer opgelaaid. Dit jaar is in Frankrijk al bijna 119.000 hectare aan natuur door branden verwoest. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: Ontwikkelaars woningbouwprojecten gevraagd zich te melden en onderweg ontstaan de mooiste gesprekken. Mijn naam is Hans van der Heijden. De gemeente Amstelveen roept ontwikkelaars en initiatiefnemers van woningbouwprojecten op zich uiterlijk 14 augustus aanstaande te melden voor een vooraanmelding van stroomcapaciteit. De regeling geldt voor projecten van meer dan 1 woning die uiterlijk in 2036 worden opgeleverd. Door nieuwe landelijke regels kunnen gemeenten vanaf 1 oktober projecten vroegtijdig aanmelden bij netbeheerder Liander, die uiteindelijk beslist over de capaciteit. Amstelveen wil zo vertraging door netcongestie voorkomen. De VNG pleit voor uitstel van de landelijke deadline, waardoor de aanmeldingstermijn mogelijk later alsnog kan worden verlengd. En in het kader van het internationaal jaar van de vrijwilliger wordt stilgestaan bij mensen die zich belangeloos inzetten voor een ander. Een van hen is Paul Noren, 63, die na 40 jaar in de financiële dienstverlening via het platform Haarlemmermeer voor elkaar als vrijwilliger bij Automobiel begon. Opvallend is dat hij ChatGPT gebruikte om een passende vrijwilligersfunctie te vinden. Paul vervoert mensen naar onder meer het ziekenhuis en de dagbesteding. Volgens hem zijn de autoritten vaak waardevol door de persoonlijke gesprekken die onderweg ontstaan en die zijn leven hebben verrijkt. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Jam your summer with the station that makes you smile. Jam FM. This is the jamming summer.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
5: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
6: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag.

0: Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Tune in at the beach, Jam FM.

0: Madonna en Vogue. Welkom terug hier bij Tuning at the Beach. Jam FM. Heerlijk.
1: Lekker hè, dit nummer.
0: Ja, en het is niet voor niets dat we deze draaien,
1: Marina. Nee, we zijn even lekker aan het vogen geweest. En ja, mensen binnen de regenbooggemeenschap, die weten dan precies waar ik het over heb.
0: World Pride.
1: Ja, vanwege World Pride vandaag. Want we gaan nu zometeen door met de rest van de reportage die we woensdag 23 juli hebben gemaakt. Voor de opening van de High Heels Ray Shakespeare Club van het COC.
2: Van harte welkom. Mijn naam is Freek Botman, voorzitter, duo-voorzitter van COC Amsterdam. Wat een bijzonder jaar. World Pride, 10 jaar. Shakespeare Club, 10 jaar. Pride Talk en 80 jaar COC. Nederland, Amsterdam. En dat is natuurlijk echt een heel bijzonder, fantastisch moment waar we waanzinnig trots op zijn. En 10 jaar Shakespeare Club. De Shakespeare Club begon ooit als een plek voor ontmoeting. Vandaag is ze uitgebreid tot een podium waar juist de verhalen centraal staan. Van mensen die binnen onze gemeenschap niet altijd vanzelfsprekend worden gezien. Een plek voor ontmoeting, kunst, cultuur, dialoog en verbinding. Dat was nooit mogelijk geweest zonder onze vrijwilligers, onze sponsoren en de gastvrijheid van het Hart Museum. Hartelijk dank. Namens COC Amsterdam. Een bijzonder welkom aan al onze gasten en in het bijzonder aan politiechef Holla. Fijn dat u vandaag bij ons bent. Uw aanwezigheid onderstreept het belang van een land waarin iedereen veilig en vrij zichzelf kan zijn. Voordat ik afsluit, wil ik iemand aan u voorstellen. Onze nieuwe duo-voorzitter van COC Amsterdam, Lianne van der Wiel. Zij neemt de positie over van Margriet Veger. Hartstikke blij, Lianne, dat je er bent. Vul me aan.
3: Applaus voor Freek Koekman.
4: Dankjewel, Freek. Heel bijzonder om hier te staan. Ik ben net begonnen als mede-duo-voorzitter in juni. Dus echt nog vers aanwezig. En ook nog geen bijdrage geleverd aan wat hier staat. Als nieuwe duo-voorzitter ben ik me wel aan het verdiepen in het verhaal van het COC. Het verleden die aan ons vooraf is gegaan. En ik vind het interessant om te merken dat dat dus inmiddels al 80 jaar geleden is. En dat het COC begon als de Shakespeare Club. Dus hoe we hier staan is ook een eerbetoon aan het begin van het COC. Ik heb natuurlijk ook mijn eigen verleden. In 1997 in de stad gekomen, maar het verleden begon natuurlijk veel eerder. Dus toen ik hier kwam waren het de grote feesten in de Rozenstraat. En ik ben me gaan verdiepen in de geschiedenis. Er zijn mooie verhalen opgeschreven. Het boek De Roze Geschiedenis van Amsterdam. En zeker nu ook in de Nieuwe Kerk. Het werd net al even genoemd. Een hele mooie expositie waar je meer te weten komt van wat er is gebeurd in de 80 jaar voorafgaand. En ik vond het mooi om te lezen dat de Shakespeare Club destijds opgericht is als een plaats van bezinning en amusement. En eigenlijk realiseerde ik me dat dat nog steeds zo geldt. Amusement, wat we hier gaan doen. Stilstaan bij de verhalen, het vieren bij wie we zijn, wie we kunnen zijn, dat dat kan, dat dat mag. Maar ook bezinning, dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat dat zomaar mag en kan. Dat we zijn wie we willen zijn of kunnen zijn. En dat we daarbij stilstaan. Dus alles wat jullie hier gaan zien, dat staat in dat teken. En ook de Pride die start in de stad. Dus ik gun ons allemaal een periode van vrolijkheid, strijdbaarheid, zichtbaarheid. In de geest van amusement en bezinning van het verleden, maar ook juist in het heden. Dus ik wens jullie een hele fijne Pride de komende dagen. Eigenlijk ook het hele jaar. Want dat is ook waar we als COC en als community voor staan. Dus dank en veel plezier.
0: Ja, die van der Wal. Nieuwe voorzitter van COC Amsterdam. We staan hier aan de bar en niet zomaar met mensen hier, maar namelijk met...
5: Hi, ik ben Blue Balls. Ik ben een van de drag performers vandaag.
0: En hoe was het vandaag?
5: Het was geweldig. Ja, echt zoveel mooie mensen hier. En gewoon echt geweldig om hier te zijn en om de Pride te openen.
0: En wat doet het met je? Wat betekent dat voor je specifiek?
5: Ja, ik ben zelf, uit drag ben ik transgender. En voor mij doet het nog steeds heel veel. Want ik ben, het feit dat ik hier ben, dat ik hier mag zijn, dat ik hier kan zijn, dat geeft mij zoveel voldoening. Gewoon het feit dat ik dat kan doen voor mijn gemeenschap ook. De transgemeenschap. Want we hebben het wel echt nog nodig.
0: Heel hard nodig tegenwoordig ook, hè?
5: Ja, zeker.
0: En merk je dat vanuit jezelf dat echt nodig is om de acceptatie en alles wat ermee in verband houdt?
5: Nou, ik merk het van social media af, lees ik het. Maar ik ben ook vrijwilliger bij een anonieme chat hulplijn voor transjongeren. En daar hoor ik ook genoeg verhalen over vanuit het hele land. Van jongeren die niet geaccepteerd worden door hun familie of die niet geaccepteerd worden door de omgeving. En ja, vreselijk. Om niet jezelf te kunnen zijn, omdat je omgeving dan niet accepteert. Omdat je familie dan niet accepteert.
0: Als iemand hoort die trans is, in de queergemeenschap zit en daar nog niet die stap durft te zetten, wat zou je willen doorgeven aan ze?
5: Neem je tijd. Doe het sowieso op je eigen tempo, want er is geen haast achter. Je kan op je 60ste nog uitkomen. Je kan het op je 19e doen. Je kan het. Sommigen weten het al vanaf heel jongs af aan. En sommigen die komen er pas later op, omdat ze misschien door de omgeving zo erg gepusht zijn om iets te zijn wat ze eigenlijk niet zijn. Maar neem gewoon de tijd. Neem je tijd. Weet je. En uiteindelijk, of je nou zichtbaar bent of niet, je bent er. Dat is het belangrijkste. Je bent er.
0: Dankjewel.
6: Mijn naam is Elsa Dabbelo.

0: een veiligheid is voor niet alleen voor mij, maar ook voor mijn mede-drag queens en kings en creatures. Dat het gewoon een veilige plek is waar we gewoon even onszelf kunnen zijn.
1: Dat is heel belangrijk. We staan nu in het Hartmuseum. En hoe belangrijk is het Hartmuseum voor de hele queergemeenschap?
0: Het is heel belangrijk voor de gemeenschap, omdat het hier juist aandacht wordt aan besteed. En dat vind ik juist heel mooi om te zien. Dat wordt niet altijd gedaan, maar juist nu wel. En dat vind ik juist heel mooi om te zien. De luisteraar wil ik heel graag meegeven. Gewoon wees jezelf. En dat is het eigenlijk alles.
1: Ja, dankjewel.
2: Tune in. Jam FM.
1: Door met muziek van George Michael. Let's go outside. Zometeen na George Michael hoor je het interview met Freek Bokman van het CSU Amsterdam.

0: in Jam FM.
1: Nou Marina, we staan hier bij de bar eventjes.
2: Ja, iedereen die gaat ondertussen een borreltje halen. Aangezien dat ook bij het evenement hoort. En we staan hier ook met een van de duo-voorzitters van het COC. Met Freek. Daar gaan we zo een gesprekje mee voeren.
1: Goed, Freek.
3: Ja.
1: Ja, Freek Broekman is hier zo aangeschoven, zou ik maar zeggen, met een lekker drankje. Want er mag wel even iets gevierd worden met deze opening van de High Hustle Raider.
3: Zeker. We hebben een heel jaar hard gewerkt met een hele grote groep aan vrijwilligers. Een Pride-programma in het Hartmuseum. 10 dagen lang voor gemarginaliseerde groepen binnen de community. Het is gemarginaliseerd. Het wil niet alleen maar zeggen. Maar er zijn ook mensen met die het minder makkelijk binnen de community hebben. We zijn hier allemaal wit, hoog opgeleid en rijk en op de grachtengordel. En daar maken wij in ieder geval ons als COC Amsterdam druk over.
1: Ja.
3: Nou, en daar hebben we een heel mooi programma van kunst, cultuur, exposities, lezingen. En ben heel trots op dat we dat mogen neerzetten. Meer dan 40 projecten.
1: En vanuit je eigen overtuiging, vanuit het hart doe je dit?
3: Ja, ja, want ik hoor natuurlijk ook tot die witte cisman en op de grachtengordel. Maar ik doe, net als mijn vorige duo-voorzitter, doen het uit dankbaarheid. Ik mocht trouwen. Ik had prep. Mijn broer is 5 jaar ouder. Die is overleden aan AIDS.
1: Ja. He,
3: want het was net allemaal erachter. Die had de jaren 80 en 90 actief meegemaakt. Ik ging net, weet je, het kwam op gang. Dus ik heb het in die zin, het hele heftige, gemist. Daar ben ik ook wel heel trots op dat we in de programmering ook nu tijd besteden aan het verwerken van het trauma van de AIDS-periode. Want we hebben het er niet meer over. He, vorig jaar kwam de prep. Er zijn geen HIV-infecties in deze stad meer. Je zou zeggen, we gaan een feest vieren, want het AIDS is voorbij. Nee, niemand heeft het.
2: Nog steeds.
3: Ja. En storytelling, met name ook aan jonge mensen te vertellen wat er in die periode is gebeurd. Nou, was verbazingwekkend. Iedereen die je vraagt, die boven de 45 is, heeft een verhaal. Hoe die het heeft ervaren en dingen uit de kast kwamen.
1: Maar heel persoonlijk dan, hè?
3: Heel persoonlijk. Ik deed eindexamen op de middelbare school van mijn broer thuis met HIV. Dat is toch anders. Maar hoe ouder je wordt, ik bedoel, het komt steeds dichterbij.
1: Ja.
3: Raakt meer. Ik denk, wat is er toch allemaal gebeurd? Ik was jonge dochter in het Slotervaartziekenhuis in 89. Dat hele ziekenhuis lag vol met allemaal AIDS-patiënten, met name uit buitenland, uit de UK. Niemand kwam op bezoek. Er waren de hersenen half weggesneden. Er waren geen medicijnen, er was niks. Want we moeten met z'n allen daar toch over praten. Om uit te leggen aan de jongere generatie. We moeten de generaties verbinden, van de oude generatie. Maar ook we moeten de jongere generaties voorleggen. Geven, vertellen wat er gebeurd is. Want mijn broer overleed aan AIDS in 2001, een jaar voor het homohuwelijk. Nou, de hemel en aarde hebben ik en mijn broer, andere broer, zijn tweelingbroer, moeten om te zorgen dat zijn partner het erfenis kreeg. Want ik heb op begin jaren 90 gezien, dan overleed een van de partners. Het huis was weg, de familie kwam en die nam alles mee en die had niks meer. En dat gaat over dus mensenrechten. Dat vind ik persoonlijk, klinkt dat een beetje zwaar, maar dat is wel wat het homohuwelijk in feite is. Hè? Want misschien weten jullie nog wel, in 2003, 2004 werd er heel grappig over gedaan. Oh, die twee mannen zijn getrouwd. Oh, de een had een rood pak, aan de ander een groen pak. En verder kwamen we niet. Of de twee vrouwen trouwden en ze hadden een witte jurk en dingen. En er werd een beetje lacherig gedaan. Wie had wat aan? Over de inhoud, waarom? Daar werd relatief weinig over gesproken. Pas weer aan het einde van de jaren 10, toen België, Luxemburg en ineens, toen werd een beetje weer de inhoudelijke discussie gevoerd. Maar dat je rechteloos was, ging je 's ochtends naar het gemeentehuis. Je was getrouwd en je was juridisch beschermd. Als jou wat overkwam, je partner wat overkwam, je hoefde niet. Want mensen zeiden ook wel van, ja, maar je hebt toch partnerschap, je kunt een advocaat, ja, je kunt alles bij een advocaat kopen. Maar je kunt ook gratis trouwen in Pennesteek en je bent veilig. Als je partner overlijdt of ziek wordt, ja, dat ik vind dat, nou ja, dat hoort bij de, ook een beetje bij de verwerking, maar dat er onvoldoende aandacht is voor mensenrechten. We zijn allemaal mens. Joh, in de jaren 60, ik bedoel, als de COC een vergadering had, dan zat de zedenpolitie in de zaal, omdat wij dan gespeuken waren. Want dat was niet tot aan eind jaren 60. En je kon niet als ambtenaar werken onder je eigen naam. En in 1971 mochten hetero's op een 18e naar de disco. En homo's mochten voor een 21ste niet naar de disco, maar ook geen seks hebben. Kun je niet.
1: Ongelooflijk.
3: 1972, dat is toch wel echt helemaal niet zo.
2: Nee, het is heel onwerkelijk om dat soort verhalen te horen. Omdat ik het als mens niet kan begrijpen hoe een ander mens zo achtergesteld kan worden. Omdat hij niet op een vrouw of een man valt.
3: Ja.
2: Omdat hij onderdeel van de queer community is.
3: Minder rechten hebt.
2: Ja.
3: Dus als je ook mens alleenstaande vrouw was in de jaren 50 of 60 in Nederland en je had een kind, of je was homoseksueel, dan was er geen advocaat, geen rechter, of je was rechteloos. Niemand die je ook juridisch bijstand van verleden. Onvoorstelbaar. Echt waar, dat is eigenlijk nog zo recent. In 1982 is het homo-monument opgericht.
1: Wat is de rol van de COC Amsterdam in dit geheel en hoe is die rol nu?
3: Ja, COC Amsterdam is net zoals COC Nederland. We zijn in de jaren 70 een soort federatie. Groningen, Friesland, Zeeland erbij. Is Amsterdam ook een afdeling geworden. Het COC Nederland heeft ambassadeurs bij de Raad van Europa in Brussel, bij de Verenigde Naties.
1: Nou, tot slot, het COC, als mensen horen van ik kan wel steun gebruiken, ik heb het nodig. Waar kunnen ze naartoe gaan?
3: Nou, de QR-code, de website, dankjewel dat je het vraagt. COC Amsterdam, de website is helemaal vernieuwd met een QR-code. Want wij krijgen geen subsidies. Hè. Iedereen denkt van nou, dat is een overheid, dus dan stroomt het geld zo binnen. Nee, dat is de subsidiekraan is voor zo, dit soort dingen niet. We doen het allemaal vrijwilligers. Als vrijwilligers, ik heb ook gewoon een grote mensenbaan, zeg ik wel eens. En dit erbij. En nou zo, dus word lid van die vijftientjes per jaar. Helpen we mensen in Rusland en Afrika en in Venezuela, drugs, allerlei projecten. En ook in Amsterdam, hier is nog veel te doen voor nieuwkomers. Projecten over gezondheidszorg, transzorg in deze stad gaat met kleine stapjes verder. Veiligheid, een kwart van de bevolking in deze stad is LHBT. Wij weten als community wanneer we ons sociaal onveilig voelen. Dat hebben we allemaal meegemaakt met allerlei momenten in ons leven. Dus daar zijn we extra sensitief. Dus dat maakt ons als community ook sterk dat we snappen dat we elkaar moeten vasthouden. We hebben het al een keer eerder meegemaakt, dat onveilige. Dat vond ik wel een hele mooie...
1: Mooie afsluiting ook.
3: Daarom.
1: Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: Tune in. Jam FM.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 3:30.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De voetbalbonden KNVB en UEFA hebben het vertrouwen opgezegd in FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks dat hij het omstreden WK-investeringsplan alsnog heeft ingetrokken. Een grootste natuurbrand in Frankrijk in tientallen jaren, die in Gironde, is onder controle. En daardoor kunnen ruim 10.000 geëvacueerde inwoners weer naar huis. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg, bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
4: Ouder Amstel nieuwsupdate.
6: Paulien Weder exposeert de bewogen wereld in het gemeentehuis Ouder Amstel en schaarste op het elektriciteitsnet. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld tot 28 augustus. Paulien Weder is fotografisch kunstenaar, lid van Amstelland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten, de ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Gemeente Amstelveen roept ontwikkelaars en initiatiefnemers van woningbouwprojecten in Amstelveen op om zich uiterlijk 14 augustus te melden voor een vooraanmelding voor stroomcapaciteit. Het gaat om projecten die naar verwachting uiterlijk in 2036 worden opgeleverd. Door de schaarste op het elektriciteitsnetwerk wil de gemeente voorkomen dat woningbouwprojecten in de toekomst vertraging oplopen doordat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is op het elektriciteitsnetwerk. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
7: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer. Verlengsnoer? In the summertime. Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet.
0: Jam in the summer. Tune in at the beach, Jam FM.

0: Senita en Soul Match Show. Welkom terug hier bij TuneIn at the Beach Jam FM. We gaan door met het laatste deel van de reportage die we gemaakt hebben. En dat is met de wijkagent.
1: TuneIn Jam FM.
0: Een diender, zal ik maar zeggen. Maar niet zomaar een diender. Een
2: diender.
0: Roze-blauw. Interesseren wie je bent.
2: Oeh, Edwin Baltus. Ik ben wijkagent in Amsterdam-Oost. En daarnaast ben ik al 25 jaar lid voor Roze en Blauw netwerk van de politie. En ja, doe ik allerlei dingen. Ik heb een bestuursfunctie gedaan. Ik begeleid Pride Walks. Ik sta op de, al 20 jaar zo'n beetje op de boot. Ik doe eigenlijk van alles voor Roze en Blauw. En ik begeleid natuurlijk ook slachtoffers die aangifte willen doen. Ik help collega's zijn opsporing doen naar daders. We ondersteunen die slachtoffers ook. Dus ik probeer de gemeente erbij te betrekken, slachtofferhulp, allerlei instanties. Dus ik ben gelukkig lekker actief voor het Roze en Blauw net. Ja,
0: ook vanuit een bepaalde overtuiging wat we willen doen?
2: Tuurlijk. Ik ben gehoor zelf tot de queer gemeenschap. Ik had net een hele wat oudere man naast me staan, van in de 80. Nou ja, die vertelde dat hij zo trots was dat Roze en Blauw bestond. Toen zei ik al tegen hem, ja, de eerste jaren zat ik ook nog in de kast bij de politie. Ja. Hij werd geweigerd op de bureau Warmoestraat. Dan praten we wel over de jaren 70. Ja. Ik kom eind 86 ben ik bij de politie gekomen. Ja, toen zat ik ook nog in de kast bij de politie. Ja. Kon je er nog niet zo vooruit komen. Terwijl er wel al collega's waren, hoor, die uit de kast waren. En het was wel al geaccepteerd, maar ik durfde dat nog niet.
0: Dat is lastig die stap dan te maken uiteindelijk, hè?
2: Dat is lastig om die stap te maken, maar op een gegeven moment heb je zo'n groep van collega's om je heen gevormd die je kunt vertrouwen. En dan maak je die stap. Dus dat duurt wel even een paar jaar. Maar ik ben ook heel blij dat tegenwoordig zie ik jonge collega's binnenkomen, binnenstromen bij de politie. Die meteen uit de kast komen, die meteen zeggen, ik ben LHBT'er of ik ben biseksueel of wat dan ook. En die voelen die druk niet meer. Die voelen eigenlijk de vrijheid om zichzelf te kunnen zijn. En dat hebben we maar weer mooi bereikt.
0: Dat laatste is heel belangrijk. Wees wie jij bent in alle vrijheid.
2: Exact, dat laatste is heel belangrijk. Want als je jezelf kan zijn, kan je je beter ontplooien. Ben je een betere diener op straat. En ben je ook veel beter in je werk natuurlijk.
0: Merk je dat het qua werk als politie belemmering gaat vormen? Of juist wat vrijer is dat je net die taak kan uitvoeren als je weet dat je die achtergrond hebt?
2: Nou, je bent veel vrijer. Ik kan alles doen wat ik wil. Ik kan mensen ondersteunen, ik kan mensen helpen. Ik hoef er nergens bang voor te zijn. Ook niet wat andere collega's denken. Die vrijheid hebben we en die krijgen we ook. Je zag hier net de hoofdcommissaris staan.
0: Ja.
2: Die heeft hier net een speech gegeven. Ja. Ja, en die ondersteunt ons ook altijd al jaren. Dus dan voel je je gesteund. En dan durf je ook wat meer, dan kan je ook wat meer.
0: Ja.
2: En dan wordt het ook meer gedragen door de collega's zelf.
0: Ja.
2: Nee, positief allemaal.
3: Wat ik vooral mooi vind, is dat jullie van de eerste generatie juist het pad hebben vrijgemaakt voor de nieuwe generatie, ook bij de politie, om zo vrij zichzelf te kunnen zijn. Want ja, ik kan me voorstellen dat dat heel moeilijk is geweest in het begin, zoals je zelf hebt gezegd, om die stap te maken.
2: Dat is ook zo. En eigenlijk de generatie voor mij bij de politie, de Ellie Lus generatie zeg maar. Kijk, die hebben die eerste stappen gezet. En die hebben het Roze en Blauw netwerk opgezet tijdens de Gay Games die in Amsterdam kwamen. Dat was eigenlijk het moment om Roze en Blauw door te starten. Er was al een netwerk. Maar toen werd het netwerk echt groot en belangrijk. En werd ook gesteund door de toenmalige hoofdcommissaris. En volgens mij was Schelte Partijn toen burgemeester. Die stond ook achter het Roze en Blauw netwerk. Dus daar is het eigenlijk wel gevormd. Ja.
0: Super. Wil je tenslotte de luisteraar van ons toch iets
2: meegeven? Ja, nou ja, gezondheid en probeer jezelf te zijn. Ik hoop dat iedereen zichzelf kan zijn. Ik weet dat het moeilijk is in deze stad. Dat er ook incidenten gebeuren. Je moet altijd even je gezond verstand gebruiken. Maar probeer jezelf te zijn en leef je leven zoals jij dat zou willen.
0: Dankjewel. Ja, zo komen we op het einde van deze High Heels Hurry. Even live vanuit, opgenomen vanuit het Hartmuseum in de Binnentuin.
4: Van Amsterdam. Het Hartmuseum, ja, uiteraard. En inmiddels zijn de drag kings en queens alweer vertrokken. Zitten nog een aantal gasten nog hier op het terras van het Hartmuseum om nog een drankje te nuttigen voordat we verder gaan. En High Heels Hurry is dus een opening van meerdere activiteiten voor de queer community hier. Dus we zullen nog wel vaker even tussendoor wat laten weten over even events die hier weer allemaal plaatsvinden.
0: Oké, dank voor het luisteren.
1: Tune in. Jam FM.

0: Carl Bean, I was born this way. En zo eindigen we deze reportage vanuit het Hartmuseum wat we Marien en ik hebben gehad in Marina.
1: Ja, dat was op 23 juli hebben we die gemaakt.
0: En het komt heel toepasselijk ook vandaag dat de bootparade is natuurlijk. Ja, dat, en onze grote vriend Teree is daar ook op de boot.
1: Dus, ik hoop dat hij heel veel plezier heeft daar.
0: Nog een shout-out daar naartoe. En we gaan door met het volgende.
2: Tune in at the beach. Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
0: Ja, het is zonovergoten weer. Af en toe komt een wolkje voorbij. En graag wil een gast voorstellen aan jullie die hier een beetje op in kan gaan. Wat er allemaal verband houdt met zonverbrandingen en huidkanker. Niemand minder dan professor Dr. Thomas Rustemeijer. Goeiedag.
3: Hey, goedemiddag.
0: En ik afgesproken dat we mogen tutoyeren. Dus dat gaat helemaal goed komen. Als eerste kun je jezelf even voorstellen.
3: Ja, mijn naam is Thomas Rustemeijer en ik ben opgeleid tot dermatoloog, tot huidarts dus. En ik werk sinds meer dan 30 jaar in Amsterdam. Eerst bijna 25 jaar aan de VU. En nu sinds de Allianz, dus in Amsterdam UMC, dus in AMC en VU UMC, Amsterdam UMC geworden. Hier op de AMC kant.
0: Ja, en hoe lang doe je dat?
3: 31 jaar.
0: Oh, dat is een lange tijd. Is dat een bepaalde passie? Is dat een achtergrond?
3: Absoluut. Weet je, zonder passie zou je het echt niet doen.
0: Nee.
3: Want het is echt een heel erg mooi vak. Je kan heel veel dingen betekenen voor mensen. En je hebt heel veel kansen om met mensen te praten. Om onderzoek te doen. Om echt een verschil te maken.
0: Ja. En dat is natuurlijk heel belangrijk om dat te kunnen doen, hè?
3: Absoluut. Kijk, het vak dermatologie is echt heel oppervlakkig, geef ik meteen toe. Dermatologen zijn niet oppervlakkig, maar het vak is heel oppervlakkig. En iedereen heeft huid, iedereen ziet de problemen. Weet je, dus je kan zoveel betekenen voor mensen.
0: Ja, heel belangrijk. We hebben u uitgenodigd om wat te gaan vertellen over jezelf goed insmeren met zonnebrandcrème. Hoe belangrijk is dat?
3: Ja, zonnebrand is echt extreem belangrijk. Weet je, als we terugdenken aan onze ouders, die hadden gewoon geen zonnebrand. Ja. Zonnebrand heb je pas sinds de jaren 30. Weet je, zoiets. En dat was een factor 2 of 4. En dat werd heel sporadisch gesmeerd. En die gevolgen zie je nu.
0: Ja. Ja. En welke soort verschillende zonnebrandcrème zijn ze? En wat is de beste werking voor je huid daarmee?
3: Ja, je hebt natuurlijk factoren. Hè? Zeg maar, dat betekent hoe zoveel langer kan je in de zon blijven zonder te verbranden. Dus 30 of 50 keer wat erop staat. Maar het is dus niet alleen belangrijk dat deze factor voor de UVB-straling op staat. Maar juist ook nog UVA. UVA zit dan in zo'n cirkeltje. Want UVA is ook licht wat van de zon komt. En dat zorgt voor huidveroudering, uiteraard. Maar ook uiteindelijk voor huidkanker. Dus dat is wel belangrijk. Je moet een hoge factor hebben voor UVB en UVA.
0: Ja.
3: En het moet iets zijn wat je ook echt gebruikt. Niet ergens in je tas stopt, omdat je denkt, het is weer te kostbaar en duur. Koop liever iets wat niet zo duur is, maar wat je wel gebruikt.
1: Dan kunnen we dus de huismerken bijvoorbeeld naar gaan kijken.
3: Ja, zeker. Die zijn niet per principe slechter dan andere. Ja. Daar heb je ook voldoende tests. En op internet kan je kijken welke goed zijn.
0: Mm-hmm.
3: Het gaat erom dat je een zonnebrand hebt die je gebruikt. En dat is niet het super, super, super dure product, maar juist een huismerk misschien.
0: Ja. Ja. En hoe belangrijk is het om je goed in te smeren?
3: Extreem belangrijk. Zonnebrandcrème is echt de bescherming tegen huidveroudering. En nog belangrijker, tegen huidkanker. Dat is echt geen discussie.
0: Ja. En hoe reageert je huid op te veel zon? Hoe heeft dat ook in relatie verder tot je lichaam daarmee te houden?
3: Kijk, de schade door zonlicht, dus de verbranding, dat heeft een tijdje nodig dat je het voelt, uren later. En dat zie je dan ook, de huid heeft zoveel energie gekregen dat het echt verbrandt, net zo eigenlijk als vlees, als je dat bakt.
0: Ja.
3: En deze schade is niet alleen maar dat je cellen beschadigd raken, maar je beschadigt je DNA, dus je genetisch materiaal. En als dan cellen beginnen te delen, dan sluipen er foutjes in. En dat betekent, iedere keer ontstaan meer en meer fouten tot je kanker krijgt.
0: En dat is onomkeerbaar, hè?
3: Helaas.
0: Ja.
3: Zover weten kunnen we dat niet rechtzetten. Dus preventie, en daar mik je op, preventie is alles.
0: Ja,
4: heb
0: precies.
4: Heb ik nog een vraag, want als ik mij insmeer, hoe lang... Want de fout die vaak mensen maken is, smeren zich in, ga gelijk de zon in. Maar je moet je toch eerst even laten intrekken. Hoe lang moet dat intrekken voordat je echt die volle zon ingaat?
3: Dat is een heel goed punt. Het werkt inderdaad pas na een kwartiertje, na een half uur. Dat heeft ermee te maken dat deze filters die in deze Müll sie auf in die Creme sitzen, sehr gut moeten verdelen.
4: Ja.
3: Dat ze echt so laag vormen. Dat heet Dixotropie. En dat ken je ook als je muurverf gebruikt op de muren. Ja. Dan heeft het toch ook, als je schildert, dan zie je verschillen. En een half uurtje of zoiets is opeens egal wit.
4: Mm-hmm.
3: Hetzelfde principe geldt bij deze zonnebranden. Het duurt een kwartiertje, half uur voordat het echt goed werkt.
4: Dus ga niet gelijk die volle zon in als je ingesmeerd bent.
3: Nee, neem even pauze. Ne? Dus smeer thuis in. Of als je gelukkig naar zee is, dan ook soms deze dispensers. Smeer je in, maar dan eerst nog met de kleren aan en dan pas echt in de zon.
4: Ja, wil ik nog even één vraagje. Want ik heb thuis van die zonnebrandcrème die ik vorig jaar gekocht heb. Mag ik dat dit jaar weer gewoon gebruiken? Of zit daar, zeg ze van, nou, koop gewoon elk jaar nieuwe, want vanwege een houdbaarheidsdatum gaat de sterkte er vanaf.
3: Nou ja, natuurlijk, daar zit een houdbaarheidsdatum op. Mm-hmm. Zo'n blikje wat een deksel half open is met 12 maanden of soms 24 maanden. Dat betekent, na het moment van openen is het nog 12 of 24 maanden goed.
4: Ja.
3: Dus het wordt slechter, het bederft. Maar je kan ook je sensor, je kan ruiken of het stinkt, of het uit elkaar is gevallen, of een beetje gaat schriften.
1: Verkleuren misschien ook. Ik heb het meegemaakt met sommige zonnebrandcrèmes, dat ze gingen verkleuren en wat muffer gingen ruiken. En dan had ik sowieso een weg ermee, een nieuwe openen. Ja.
3: Precies, dat moet je beschermen. Ja. Dat is, weet je, je moet op kunnen vertrouwen.
0: Ja. Goed, we gaan straks uitgebreider in ook betrekking tot huidkanker. Draai eerst nog een plaatje.

0: Ietje tot mijn selecta.
1: En we gaan door met het gesprek wat we hier hebben met Thomas Gustemeijer. Dag Thomas, welkom weer terug naar eventjes een lichte versnapering, zou ik zeggen. En ook het uitdelen van zonnebrandcremes. Kun je daar iets over vertellen?
2: Kijk, het is heel handig, als je een klein zonnebrandcremetje altijd mee hebt. Want je is onverwacht, kan je toch ergens op een terrasje blijven hangen.
1: Precies.
2: Of je staat bij de bushalte in de zon, heb je niet opgerekend. Zo handig als je een beetje zonnebrand mee hebt.
3: Een trein die vertraging hebt, terwijl je op een open station staat.
2: Precies. En dat zijn juist de momenten waar je onverwacht zonblootstelling hebt.
3: Ja.
2: En daar misschien eens avonds of de volgende dag spijt van hebt.
3: Ja.
1: Nou, heb je het gehad over huidkanker. Kun je precies vertellen wat dat is?
2: Huidkanker betekent, er zijn cellen in de huid die genetisch materiaal, waar het genetisch materiaal zo veranderd is, dat ze ongecontroleerd delen. Dus het is niet meer dat de normale structuur blijft, maar je krijgt eigenlijk gezwelletjes.
1: Ah.
2: En afhankelijk welke cellen we hebben, kan je verschillende huidkankers krijgen. Dus je kan ook van de pigmentcellen, die ons voor belangrijk zijn voor ons huidkleur, kanker krijgen. Dan is het de zwarte huidtumor, het melanoom. En de andere cellen, ons keratinocyten, die structuurcellen, daar kun je een basaalcelcarcinoom of een blauwweißelcelcarcinoom van krijgen.
1: Ja, en wat zijn de behandelmethodes daarvoor?
2: In eerste instantie moet je kanker verwijderen. En dat verwijderen, omdat zolang ze oppervlakkig zijn, kan betekenen bij een basaalcelcarcinoom of bij een blauwweißelcelcarcinoom, dat je deze bevriest of op een andere chemische manier kapot maakt, de cellen. Dat is relatief makkelijk, hoef je niet te opereren, hoef je niet te snijden. Maar bij melanoom of plekken die je verdenkt voor melanoom, daar moet je echt snijden. Dan moet je echt een patholoog hebben die kijkt onder zijn microscoop, wat is het nu en is het helemaal eruit.
1: Ja, en hoe herken je huidkanker zelf?
2: Nou, in eerste instantie is inderdaad je eigen plekjes checken. Ne?
1: Ja.
2: Maak foto's van je huid, vergelijk die met een maand of drie of volgend jaar. Maak een mooie documentatie. Weet je, als je volwassen bent en je krijgt nieuwe plekjes erbij, dat is niet zo normaal. En als je het één plekje niet vertrouwt, ga je naar de huisarts. En die stuurt je desnoods door naar de huidarts.
1: Ja.
4: Hoe herken ik deze plekjes dan? Waar kan ik het aan herkennen?
2: Nou, in eerste instantie bij die gepigmenteerde plekken, die zijn bruin tot zwart. Soms ook groter dan andere plekken. Er wordt gezegd 5 tot 6 millimeter. Ze zijn een beetje onregelmatig gevormd. Dat betekent, die kan niet spiegelen. Die zijn niet mooi en hebben een gillige buitenkant. En soms verschillende kleuren.
1: Mm-hmm.
2: En als het dan echt niet goed is, dan zijn ze het nog verdikt of beginnen te bloeden.
4: En zijn er dan plekken waar ze veel op voorkomen? Armen, benen, onder je oksel?
2: Dat is een hele goede vraag. Het is eigenlijk daar waar ons huid te vaak aan veel te veel zon is blootgesteld. Dus juist die melanomen, die donkere, die ontstaan daar waar we verbranden. Dat is bij mannen opmerkelijk vaak op de schouders en de rug.
4: Ja.
2: Moeilijk in te smeren.
4: Mm-hmm.
2: En bij vrouwen meer op de benen. Maar die kunnen ook in het gezicht ontstaan.
4: Okay.
2: Eigenlijk overal.
4: Mm-hmm.
2: En die andere huidkankers die uitgaan van deze structuurcellen, dus de basaalcelcarcinomen of de blauwweißelcelcarcinomen, die heb je daar waar chronische zonblootstelling is. Dus in het gezicht, de armen, de handruggen. Dan zie je wel, alles komt door de zon, maar het maakt wel uit of je verbrandt, dat geeft je goed risico op melanoom, of deze chronische blootstelling, dat is meer voor de andere kant.
4: Ja, dus het is eigenlijk gewoon bij de eerste beste moment dat je denkt van, ik vertrouw het niet, ga gelijk naar de arts.
2: Precies.
4: Ja.
2: En dat is het mooie bij de huid, je ziet het.
4: Ja.
2: Ja, je hoeft niet te wachten tot je iets anders vreemds gebeurt. Je ziet jezelf of iemand, je partner of je telefoon, kan je controleren.
3: En je hebt het over chronische blootstelling aan de zon. Moet ik dus denken aan mensen met buitenberoepen, zoals hoveniers, stratenmakers, bouwvakkers enzovoort, die dus iedere dag, de hele dag door aan de zon blootgesteld worden.
2: Exact, Martina. En dat is echt een heel belangrijk. Het is niet alleen maar dat je aan een strand bent, weet je, dat je daarvoor kiest, maar dat zijn juist die mensen die buiten werken, die ons het mogelijk maken dat wij als burgers zo'n samenleving hebben.
3: Ja.
2: Die er chronisch zijn blootgesteld. Van stratenmakers, dakdekkers, allemaal. Die hebben beroepsmatig vele uren per dag.
3: Ja.
2: Veel meer dan wij als consument eventjes naar zee. En die krijgen dan een 3 tot 5 keer verhoogd risico op deze huidkanker.
3: Dat is een flinke verhoging van het risico wat wij als normale mensen die misschien op een kantoor of binnen een beroep uitoefenen. Ten opzichte van iemand die dus een buitenberoep heeft.
2: Precies. precies. En huidkanker is de meest voorkomende kanker in Nederland. Ja. De meest voorkomende kanker überhaupt. Dus als je alle andere kankers bij elkaar optelt, is huidkanker nog steeds de meest voorkomende. Ja. Wel, de gelukkig, de meest voorkomende kanker en is niet zo ernstig, want die geeft geen uitzaaiingen. Ja. Dus basaalcelcarcinomen zaaien niet uit. Maar als je die niet weghaalt, dan groeien die dingen en dan heb je wel een probleem. Ja.
1: Goed, de tijd dringt alweer. Het gaat zo snel voorbij. Wat wil je als beste advies meegeven om huidkanker te kunnen voorkomen?
2: Smeer echt alsjeblieft in. En begin daarmee in april. Weet je, maak je routine ervan.
4: En hoe vaak per dag?
2: Het liefst eigenlijk als je echt bewust naar de zon gaat om die 2 uur. Dat heeft met zweten te maken en met wrijving dat je het gewoon verliest. Mm-hmm. Dat zou het optimale zijn.
3: Ja, en ook als je dus gaat zwemmen na het afdrogen, meteen weer even opnieuw insmeren?
2: Precies, want door het afdrogen, ook door het zwemmen alleen, je lost het op, dat blijft achter. Ja.
1: Goed, ontzettend bedankt dat je hier even wil zijn om zo gedetailleerd te kunnen vertellen erover. Hartelijk dank, ook dank aan het Amsterdam UMC.
2: Heel graag gedaan.
1: En we houden contact weer wellicht te volgen volgende keer.
2: Heel graag, dank u.
1: Dan gaan we meteen afsluiten voor vandaag. Dank voor het luisteren iedereen.
3: Ja, hartelijk dank.
1: We zijn er zeker volgende week weer. Dus tot dan en een fijn weekend.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
10: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
12: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Jam FM. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. De regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. En door de extreme droogte zijn in de Donau bij Servië opnieuw Duitse oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar geworden. De wrakken liggen bij de plaats Prahovo en bevatten mogelijk nog munitie en explosieven. Ze vormen al jaren een gevaar voor de scheepvaart, vooral bij een lage waterstand. De Europese Unie heeft geld vrijgemaakt om de gevaarlijkste wrakken te bergen. De naties brachten destijds hun eigen schepen tot zinken om zo een barrière in de rivier te vormen. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg, bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden.
11: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
13: Auto belandt op zijn kop bij ongeval op A10 Zuid. En gratis kunstroute laat bezoekers anders kijken naar het Amsterdamse bos. Mijn naam is Hans van der Heijden. De A10 Zuid is vrijdagmiddag na een verkeersongeval enige tijd afgesloten geweest in de richting van Schiphol. Het ongeluk gebeurde rond 4:55, vlak na knooppunt Amstel, waarbij 3 auto's betrokken waren. 1 voertuig belandde op zijn kop, 2 inzittenden van die auto konden zelf uit het voertuig komen en waren aanspreekbaar. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Rond 6:30 s'avonds werd de weg weer volledig vrijgegeven. Verkeer werd tijdens de afsluiting vanaf Watergraafsmeer omgeleid via de A1 en A9. En de kunstroute Het Onzichtbare Zichtbaar keert na een succesvolle eerste editie vanaf begin september terug in het Amsterdamse bos. Tot en met november zijn gratis 7 nieuwe kunstwerken te bezoeken die de verborgen wereld van schimmels, bodemleven en de relatie tussen natuur en mens zichtbaar maken. Vrijwel alle werken zijn speciaal voor deze editie ontwikkeld na een open call. Bezoekers kunnen onder meer installaties van Pim van der Noord en Dasha Tsapenko, Henk Schut en Jasper Koopmans beleven. Ook is in de boswinkel de film The Underground Astronaut van Marlijne van der Werf te zien. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, dat was even raar zeg. Ik was mijn microfoon kwijt. Ja, dus in de Begahuisd naar de Oude Kerkplas. Waar vanmiddag weer een leuke aflevering was van Tune In met Richard, René en Marina. Welkom. We zijn weer terug in de studio. En we zijn weer weg van dat prachtige Oude Kerkplas. Hans van Soest tot aan 5 uur. Zullen we dat afspreken?

Snoop Dogg, inderdaad. We hebben er al 3 gedraaid binnen 10 minuten. Deze is van Bruno Mars. Hij was zojuist in Amsterdam, een paar weken geleden. On My Soul, dat is zijn heerlijke track.

0: Oh god, het is weer half. Het is weer half vijf. Ja, dan mogen we een beetje aan S&M denken, toch? Wel ja, joh. Hier is de.
1: Jam

Ja, dan heb je toch dit soort muziek even nodig. Mensen, laten we eerlijk wezen. Deze heerlijke track van niemand minder dan de. We weten helemaal niks van haar. We weten dat het een studioartiest is waarschijnlijk. En ja, verder kennen we haar helemaal niet. Maar ze had een hele leuke track met dit.

hij is met pensioen en dat heeft hij ook dik en dik verdiend. Deze Tony Scott en die heerlijke track The Chief. Hey, dit ken je misschien wel. Het is uit een onbekend land waar eigenlijk niet zoveel funk gemaakt wordt. Maar er is toch wel een band die optreedt ja, eigenlijk best wel heel veel ook in Noord-Europa. De band Mezzo Forte. Tot dan 16:30. Even een fijn feestje in de Garden Party.

0: Funky, het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident en er zijn ook nog geen aanhoudingen verricht. De regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan, zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. En door de extreme droogte zijn in de Donau bij Servië opnieuw Duitse oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar geworden. De wrakken liggen bij de plaats Prahovo en bevatten mogelijk nog munitie en explosieven. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg, bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Paulien Weder exposeert de bewogen wereld in het gemeentehuis Ouder Amstel en schaarste op het elektriciteitsnet. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een bewogen wereld tot 28 augustus. Paulien Weder is fotografisch kunstenaar, lid van Amstelland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten, de ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Gemeente Amstelveen roept ontwikkelaars en initiatiefnemers van woningbouwprojecten in Amstelveen op om zich uiterlijk 14 augustus te melden voor een vooraanmelding voor stroomcapaciteit. Het gaat om projecten die naar verwachting uiterlijk in 2036 worden opgeleverd. Door de schaarste op het elektriciteitsnetwerk wil de gemeente voorkomen dat woningbouwprojecten in de toekomst vertraging oplopen doordat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is op het elektriciteitsnetwerk. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Thelma Houston behoorde in de jaren 80 tot de meest gevraagde disco queens na Donna Summer. Haar grootste hits kon ze echter niet meer evenaren. Dat was die plaat in de jaren 80 voor de Motown tijd, Don't Leave Me This Way. Maar dit You Used to Hold Me So Tight, 1984, was toch een aardige mooie disco knaller. En daar ging ze echt goed mee in de bijvoorbeeld legendarische New Yorkse discotheken Studio 54. En inmiddels is het 80 jaar, deze Miss Thelma Houston. Nou, dat is toch een fijne leeftijd als je dat bereikt. Hey, welkom terug hier in de deeltje 2 van de Afternoon Show bij Hans van Soest. Heb ik voor jou die heerlijke track van Mr. DJ Lyon. Dat was een paar weken geleden nog bij ons in de studio. Uit Lyon inderdaad. Hij heeft een heerlijke track gemaakt. De nieuwe track. A

van DJ Gosleon, Electric Love uit Lyon inderdaad. En ik heb de volgende track voor je. Dit is een dame die is geboren in Canada. Ze woont in Parijs en Amsterdam, eigenlijk allebei. En ze heeft een hele goede

Tijdloze reis van Change. Het begon allemaal in de jaren 80, eind 79 zelfs. Door Malavasi en Petru werd er een band opgericht. En in dit jaar is er weer een optreden geweest van Change in Nederland. 4 augustus jongsleden. Samen met stemmen van Jocelyn Brown. Maar ook deze. Ik was zijn naam even vergeten te noemen. Tanya Michelle Smith. Even speciale aandacht. Want dat is wel een hele fijne track met een hele mooie stem. Ze heeft het hele album, het nieuwe album van Change ingezongen. Dus ja, ik zou zeggen, luister daar toch eens even lekker naar. Want het is een fijne, ja, een beetje Jessie-achtige dance. Over fijne muziek gesproken. Ja, dit is even heel wat anders. Het is Ross Kutch. Heerlijke track. Still in Love.

Brussel een aantal prijzen inmiddels. Onder andere via Beatport. Dat is een site met veel dance-achtige muziek. Deze house-achtige muziek van Mr. Ross Couch. Ik kende hem nog niet zo goed, maar nu wel. Dus een aardige track. Een beetje easy beat.

legend Leno Muit met zijn Saturday Soul. Hotel Amazon daarna natuurlijk met onze vriend uit Guan Elmzon. En de Manhattan Show met fijne mixes vanavond. En deze is de uitsmijter. More bounce to the ounce. Roger and Seth.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
10: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
11: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
12: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat... De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. En de regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Geurherinneringen dankzij oeroude bloemen in historische tuin. En pro en BBA geschokt over PFAS in Amsterdamse Bos. Mijn naam is Hans van der Heijden. De historische tuin in Aalsmeer bewaart al sinds 1978 de oorspronkelijke moederplanten van de Nederlandse sierteelt. Ongeveer 100 vrijwilligers verzorgen er oude kweeksoorten van seringen, rozen en geraniums in historische kassen en op traditionele volle grond. Bezoekers kunnen kennis maken met oude teeltmethoden, handelen via een veilingklok uit 1930 en historische materialen bekijken. Vrijwilliger Klaas Keesen noemt de collectie oude seringen het bejaardentehuis van de soort, waar de struiken ongestoord oud mogen worden. Ook de streekgeschiedenis en het vroegere West-Friese dialect krijgen in het museum op de Praamplein aandacht. En coalitiepartij Pro en oppositiepartij Burgerbelangen Amstelveen, de BBA, maken zich grote zorgen over de omvang van de PFAS-vervuiling in het Amsterdamse Bos. Aanleiding is een publicatie van onderzoeksjournalist Bas Vermont op basis van een verkregen rapport van Tijhuis Ingenieurs uit 2025. Volgens het rapport overschrijdt het PFAS-gehalte in baggerslip op sommige locaties ruim 2 keer de interventiewaarde en wordt de KRW-norm in het water met een factor 10 of meer overschreden. Beide partijen vragen het college om betrokken instanties aan te spreken en maatregelen te nemen om verdere verspreiding tegen te gaan. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Deze Soul Express, ik ben Andries. Je hoorde Moses Vigest en het My Life van Ray Hayden. Uitgebracht onder de naam Opas met zang van Kevin Leo. Het nummer verscheen in de jaren 90 op zijn label Opas Records. En het is gewoon een hele lekkere, fijne classic. Over classics gesproken, in dit uur eigenlijk alleen maar bekende classics. Zometeen Mai Tai, Take Me All The Way, eerst Anderson Paak, Without You.

Take Me All The Way. Tot aan de break, Fatback zometeen met So Delicious. Eerst kom Fly With Me uit 1982 van Superior Movement uit Chicago. Hier is Come Fly With Me.

0: van 5:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident en er zijn ook nog geen aanhoudingen verricht. En de regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: De Aziatische hoornaar rukt verder op en AZC Diemerhof gekraakt door woningzoekenden. Mijn naam is Martin Rodenburg. Meldingen van de Aziatische hoornaar blijven toenemen in Nederland. Zo werd onlangs in Aalsmeer ongeveer 50 Aziatische hoornaars gevangen en 15 beginnende nesten gevonden. Volgens een afgelopen week verschenen persbericht van ongediertebestrijding van de Velde Bestrijdingsdienst neemt het aantal meldingen al enkele jaren sterk toe. Het warme zomerweer zorgt ervoor dat de hoornaars actiever zijn en vaker worden waargenomen. Het voormalige pand van marketing- en communicatiebureau Nielsen aan Diemerhof 2 in Diemen is onlangs gekraakt door enkele woningzoekenden. 3 weken terug bij de start van de voorbereidingswerkzaamheden voor een asielzoekerscentrum voor opvang van 160 vluchtelingen trof het COA de krakers in het pand aan. De gemeente Diemen en Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers willen het gebouw in 2027 in gebruik nemen als asielzoekerscentrum. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit

Je hoort de Lizzo met Boys en het Vicky D. This Beat Is Mine. Straks voor je Rufus en Chaka Khan, Sweet Thing, is Theresa Griffin. Save Me.

Rufus en Chaka Khan waren dat met Sweet Thing. Ik heb deze nog voor je tot aan de break. How Did We Fall In Love van het album Kung Pao Kitchen uit 2012 van New Shoes Orchestra.

0: Dancing With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Valdorpelshop.nl.
2: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
1: Valdorpelshop.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: In de zon.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra videooverleg over de situatie. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat... De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. En de Chinese autofabrikant BYD heeft vorige maand opnieuw meer elektrische auto's verkocht dan een jaar geleden. De verkoop steeg met 22% naar 420.000 auto's. Toch ligt het bedrijf nog achter op schema om de verkoopdoelstelling voor dit jaar te halen. In China zelf neemt de concurrentie toe, terwijl de export van auto's juist blijft groeien. In Nederland verkocht BYD dit jaar tot nu toe ruim 2 keer zoveel auto's als in dezelfde periode vorig jaar. Bijna 4400 tegen ruim 2000 een jaar geleden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Ontwikkelaars woningbouwprojecten gevraagd zich te melden. En onderweg ontstaan de mooiste gesprekken. Mijn naam is Hans van der Heijden. De gemeente Amstelveen roept ontwikkelaars en initiatiefnemers van woningbouwprojecten op zich uiterlijk 14 augustus aanstaande te melden voor een vooraanmelding van stroomcapaciteit. De regeling geldt voor projecten van meer dan 1 woning die uiterlijk in 2036 worden opgeleverd. Door nieuwe landelijke regels kunnen gemeenten vanaf 1 oktober projecten vroegtijdig aanmelden bij netbeheerder Liander, die uiteindelijk beslist over de capaciteit. Amstelveen wil zo vertraging door netcongestie voorkomen. De VNG pleit voor uitstel van de landelijke deadline, waardoor de aanmeldingstermijn mogelijk later alsnog kan worden verlengd. En in het kader van het internationaal jaar van de vrijwilliger wordt stilgestaan bij mensen die zich belangeloos inzetten voor een ander. Een van hen is Paul Noren, 63, die na 40 jaar in de financiële dienstverlening via het platform Haarlemmermeer voor elkaar als vrijwilliger bij Automobiel begon. Opvallend is dat hij ChatGPT gebruikte om een passende vrijwilligersfunctie te vinden. Paul vervoert mensen naar onder meer het ziekenhuis en de dagbesteding. Volgens hem zijn de autoritten vaak waardevol door de persoonlijke gesprekken die onderweg ontstaan en die zijn leven hebben verrijkt. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: en Funky, het nieuws van 6:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. En de Chinese autofabrikant BYD heeft vorige maand opnieuw meer elektrische auto's verkocht dan een jaar geleden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente zoekt kunstenaars voor expositie over voedselverspilling. En Amstelveen maakt zich klaar voor de sportzomer. 2 WK's in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Martin Rodenburg. De gemeente Ouder Amstel is op zoek naar kunstenaars uit de gemeente en de regio die willen deelnemen aan een expositie over voedselverspilling. De tentoonstelling wordt in september 2026 tijdens de Verspillingsvrije Week 3 weken lang gehouden in het gemeentehuis. Voor de expositie zoekt de gemeente kunstwerken die aandacht vragen voor de thema's als voedsel, duurzaamheid, consumptie en verspilling. Dat kunnen onder meer schilderijen, foto's, beelden, installaties of andere kunstvormen zijn. Meer informatie over de expositie is te vinden op samenmakenwouder-amstel.nl. Maar liefst 2 wereldkampioenschappen vinden deze zomer plaats rond het Amsterdamse Bos. Van 15 tot en met 30 augustus vindt het WK hockey plaats in het Wagenerstadion. Van 24 tot en met 30 augustus is de bosbaan het decor van het WK roeien. Nationale teams uit 60 verschillende landen reizen deze zomer af naar de gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders ziet de sportzomer dan ook als een unieke kans om Amstelveen van haar beste kant te laten zien. Meer nieuws gooi je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
6: Saturday Soul on Jam FM.
7: Hey, I'm Nile Rodgers and you're listening...

0: presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of... Kijk op rcs-montage.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. 1 persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. Het Limburgse El beleeft nu al de 4e regionale hittegolf van dit jaar. En daarmee is zo vroeg in de zomer nog niet eerder een Nederlands record gevestigd. In El is sinds mei elke maand een hittegolf gemeten. Van een regionale hittegolf is sprake bij minstens 5 dagen boven de 25 graden, waarvan 3 boven de 30. De komende dagen kan er in nog meer plaatsen in het zuiden en oosten van het land zo'n regionale hittegolf worden bereikt. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50.000 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra video-overleg over de situatie. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is een plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven. En om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden.
5: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: Auto belandt op zijn kop bij ongeval op A10 Zuid. En gratis kunstroute laat bezoekers anders kijken naar het Amsterdamse bos. Mijn naam is Hans van der Heijden. De A10 Zuid is vrijdagmiddag na een verkeersongeval enige tijd afgesloten geweest in de richting van Schiphol. Het ongeluk gebeurde rond 5:05, vlak na knooppunt Amstel, waarbij 3 auto's betrokken waren. 1 voertuig belandde op zijn kop, 2 inzittenden van die auto konden zelf uit het voertuig komen en waren aanspreekbaar. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Rond 6:30 s'avonds werd de weg weer volledig vrijgegeven. Verkeer werd tijdens de afsluiting vanaf Watergraafsmeer omgeleid via de A1 en A9. En de kunstroute Het Onzichtbare Zichtbaar keert na een succesvolle eerste editie vanaf begin september terug in het Amsterdamse bos. Tot en met november zijn gratis 7 nieuwe kunstwerken te bezoeken die de verborgen wereld van schimmels, bodemleven en de relatie tussen natuur en mens zichtbaar maken. Vrijwel alle werken zijn speciaal voor deze editie ontwikkeld na een open call. Bezoekers kunnen onder meer installaties van Pim van der Noord en Dasha Tsapenko, Henk Schut en Jasper Koopmans beleven. Ook is in de boswinkel de film The Underground Astronaut van Marlijne van der Werf te zien. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Smooth and Funky, het nieuws van 7:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. 1 persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Het Limburgse El beleeft nu al de 4e regionale hittegolf van dit jaar. En daarmee is zo vroeg in de zomer nog niet eerder een Nederlands record gevestigd. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Paulien Weder exposeert de bewogen wereld in het gemeentehuis Ouder Amstel en schaarste op het elektriciteitsnet. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een bewogen wereld tot 28 augustus. Paulien Weder is fotografisch kunstenaar, lid van Amstelland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten, de ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Gemeente Amstelveen roept ontwikkelaars en initiatiefnemers van woningbouwprojecten in Amstelveen op om zich uiterlijk 14 augustus te melden voor een vooraanmelding voor stroomcapaciteit. Het gaat om projecten die naar verwachting uiterlijk in 2036 worden opgeleverd. Door de schaarste op het elektriciteitsnetwerk wil de gemeente voorkomen dat woningbouwprojecten in de toekomst vertraging oplopen doordat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is op het elektriciteitsnetwerk. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. Eén persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. De Pride-viering in de Duitse stad Hamburg heeft vandaag een recordaantal bezoekers getrokken. Volgens de organisatie en de politie kwamen er ongeveer 300.000 mensen naar de optocht, veel meer dan de verwachte 250.000. Vanwege de dodelijke aanslag op een Pride-evenement in Berlijn van vorige week waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De stoet in Hamburg begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is een plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven. En om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden.

En met deze bump in beats zijn we alweer toegekomen aan het einde van deze editie. Dit is Mission This Transmission right here on the 104.9, the Saturday Night Boogie on Jam FM Hotel Amazon. I was your host. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Volgende week vrijdag ben ik terug met classic material. That's some different shit on a different tip. Bedankt voor het luisteren. Morgen is de laatste Kwaku en dan sta ik samen met Soul NL on stage vanaf 5 uur. Ja, I want to check it out. We'll be right back.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Valdorpelshop.nl.
6: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
5: Valdorpelshop.nl.
7: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
8: In de summertime.
9: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
10: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Volgens onderzoekers en de Spaanse autoriteiten gebruikten ook mensensmokkelaars die. Inmiddels zijn de meeste migranten weer terug in Marokko, maar de online campagnes roepen wel vragen op over de rol van desinformatie en mensensmokkelbendes. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. Voor het eerst werden zelfs meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en Rijvereniging. Het totale aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Alleen de epidemie in West-Afrika van 2014 tot 2016 was nog groter. De WHO waarschuwt dat deze variant van het ebola-virus zich in uitzonderlijk hoog tempo verspreidt en inmiddels al meerdere provincies in Congo heeft bereikt. Er is nog geen werkend vaccin of medicijn tegen ontwikkeld. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Geurherinneringen dankzij oeroude bloemen in historische tuin. En pro en BBA geschokt over PFAS in Amsterdamse Bos. Mijn naam is Hans van der Heijden. De historische tuin in Aalsmeer bewaart al sinds 1978 de oorspronkelijke moederplanten van de Nederlandse sierteelt. Ongeveer 100 vrijwilligers verzorgen er oude kweeksoorten van seringen, rozen en geraniums in historische kassen en op traditionele volle grond. Bezoekers kunnen kennis maken met oude teeltmethoden, handelen via een veilingklok uit 1930 en historische materialen bekijken. Vrijwilliger Klaas Keesen noemt de collectie oude seringen het bejaardentehuis van de soort, waar de struiken ongestoord oud mogen worden. Ook de streekgeschiedenis en het vroegere West-Friese dialect krijgen in het museum op de Praamplein aandacht. En coalitiepartij Pro en oppositiepartij Burgerbelangen Amstelveen, de BBA, maken zich grote zorgen over de omvang van de PFAS-vervuiling in het Amsterdamse Bos. Aanleiding is een publicatie van onderzoeksjournalist Bas Vermont op basis van een verkregen rapport van Tijhuis Ingenieurs uit 2025. Volgens het rapport overschrijdt het PFAS-gehalte in baggerslip op sommige locaties ruim 2 keer de interventiewaarde en wordt de KRW-norm in het water met een factor 10 of meer overschreden. Beide partijen vragen het college om betrokken instanties aan te spreken en maatregelen te nemen om verdere verspreiding tegen te gaan. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Volgens onderzoekers en de Spaanse autoriteiten gebruikten ook mensensmokkelaars die. Inmiddels zijn de meeste migranten weer terug in Marokko, maar de online campagnes roepen wel vragen op over de rol van desinformatie en mensensmokkelbendes. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. Voor het eerst werden zelfs meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en Rijvereniging. Het totale aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op 1 na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Alleen de epidemie in West-Afrika van 2014 tot 2016 was nog groter. De WHO waarschuwt dat deze variant van het ebola-virus zich in uitzonderlijk hoog tempo verspreidt en inmiddels al meerdere provincies in Congo heeft bereikt. Er is nog geen werkend vaccin of medicijn tegen ontwikkeld. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij één persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko van afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft ondertussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. En de grote natuurbranden in Frankrijk zijn grotendeels onder controle, dat zegt premier Le Cornu. Rond Bordeaux en in het departement Var woeden dagenlang grote branden, waardoor veel inwoners moesten worden geëvacueerd. Volgens de premier is de situatie flink verbeterd dankzij de inzet van de hulpdiensten en de gunstigere weersomstandigheden. Wel wordt er gevreesd dat de natuurschade uiteindelijk erg groot is. Er werd in Frankrijk dit jaar al zo'n 119.000 hectare door natuurbranden verwoest. Het weer, het is droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden.

0: FM.
1: 23 smooth en funky 80s jam classics in een 60 minuten beatmix met dit uur onder andere Total Contrast, The Bar Case, Glenn Jones, Gwen Guthrie, Sherrick, Change, Serge Ponsar, Will Downing, The SOS Band en The Horn Section met Lady Shine. Maar we starten met George Benson en Love Times Love.
2: This is Jam FM.
3: Jam Mix On with
4: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
3: Smooth and funky to the bone.
2: Jam, jam,
3: Jam FM. Turn that damn music up.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind.

0: Jam.
1: Tijd voor Jam Mix On met weer een 60 minuten beatmix. In deze mix hoor je onder andere The Bar Case, Phil Fearon en Galaxy, The Whispers, Nicole, Casey en The Sunshine Band, D-Train, Howard Johnson, Donna Summer, Sheila E., The Jones Girls en Penny Ford. Maar we starten met The SOS Band. Hier is Borrowed Love.
2: This is Jam FM.
3: Jam Mix On with
4: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
3: Smooth and funky to the bone.
2: Jam, jam.
3: Jam FM. Turn that damn music up.
5: Jam Mix On. Jam FM.
3: Showtime.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Canal Parade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk 1 van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in 1 van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind.